0: lastig geweest na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij van maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. Andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije. Die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK-voetbal. Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen. Maar dat was niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer. Lokaal valt nog een bui. Het koelt vannacht af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon. In de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert een vergeldingsactie uit op Iran. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had de vergelding al aangekondigd. De twee piloten kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. Een federale rechter in de VS heeft bepaald dat in Alabama geen doodstraffen meer mogen worden uitgevoerd met stikstofgas. De straf is volgens de rechter in strijd met het verbod op vrede en ongebruikelijke straffen. De executie van een ter dood veroordeelde met het gas gaat morgen niet door. De methode is omstreden omdat er volgens critici sprake is van ontoelaatbaar lijden. Bij het toedienen van stikstofgas via een gasmasker sterft iemand door zuurstofgebrek. Alabama voert sinds 2 jaar doodstraffen uit met stikstofgas. De kwestie komt waarschijnlijk nog voor het Amerikaans Hooggerechtshof. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag dat ooit in België is gewonnen. De prijs viel bij de Euromillions Loterij,

0: waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Om de hoofdprijs te winnen moet vooraf een juiste combinatie van 5 nummers en 2 sterren geraden worden. Wie de prijs heeft gewonnen is niet bekend. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen, maar dat is niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui. Het koelt vannacht af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook weer buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: when you hold me like that. I just have to admit that.
1: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 4 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop een aanval te hebben uitgevoerd op een Amerikaanse basis in Bahrein. Over schade en gewonden is nog niets bekend. In Ter Apel slapen vannacht 12 asielzoekers buiten. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al sinds 20 mei te vol. Voor nachtopvang wordt steeds uitgeweken naar andere plekken. Voor het eerst gaat een astronaut van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA mee met een Artemis-missie van de Amerikaanse NASA. De man die mee mag op een testmissie volgend jaar is een Italiaan. De astronauten vliegen dan nog niet naar de maan, maar in een baan om de aarde. De NASA noemt het een van de meest complexe bemande ruimtemissies ooit. De Italiaan was al 2 keer eerder in de ruimte en hij gaat de reis maken met 3 Amerikanen. Het is de bedoeling dat er over 2 jaar, voor het eerst sinds 1972, weer een bemande maanlanding is. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Om de hoofdprijs te winnen moet vooraf een juiste combinatie van 5 nummers en 2 sterren geraden worden. Wie de prijs heeft gewonnen is niet bekendgemaakt. Het weer lokaal nog een bui, is 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Ik zit hier alleen in de trein en ik duik in mijn jas en kijk uit het raam en ik vraag me af, hoe zou het voelen mezelf te zijn? Want

0: nieuws van 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op een Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Over schade en gewonden is nog niets bekend. In Belfast in Noord-Ierland zijn afgelopen avond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boze straat op na een gewelddadige steekpartij maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten staken onder meer auto's en een bus in brand. Ze riepen teksten als buitenlanders eruit. De man die is aangeklaagd voor een schietpartij bij een Chanukka-viering in december in Sydney wordt nog eens aangeklaagd voor 19 extra misdrijven. Daarmee komt het totaal op 78 misdrijven, waaronder 15 moorden, 40 pogingen tot moord. In de nieuwste aanklachten wordt de man onder meer beschuldigd van het zich verzetten tegen zijn arrestatie en het schieten met de intentie om te moorden. De man schoot samen met zijn vader op Bondi Beach. Zijn vader werd door de Australische politie doodgeschoten. In Ter Apel slapen vannacht 12 asielzoekers buiten. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel, dat al sinds 20 mei overvol zit. De voetbalsters van het Nederlands elftal zijn nog niet geplaatst voor het WK. Ze wonnen wel van Polen met 3-1, maar dat was niet genoeg. Nederland moet zich in het najaar alsnog zien te plaatsen via de play-offs. Het weer, lokaal valt nog een bui. Vanochtend is het op de meeste plekken zonnig. Maar vanmiddag ontstaan opnieuw buien, mogelijk met hagel en onweer. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran voeren over en weer vergeldingsaanvallen uit. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. In Belfast in Noord-Ierland zijn gisteravond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boos de straat op na een gewelddadige steekpartij maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten staken onder meer auto's en een bus in brand en riepen teksten als buitenlanders eruit. In Ter Apel hebben vannacht 12 asielzoekers buiten geslapen. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor een bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al sinds 20 mei overvol. In Alabama mogen geen doodstraffen meer worden uitgevoerd met het omstreden stikstofgas. Dat heeft een rechter bepaald. Die zegt dat het in strijd is met een wet uit 1789, waarin staat dat wrede en ongebruikelijke straffen verboden zijn. Alabama voert sinds 2 jaar straffen uit met stikstofgas. Sindsdien zijn op die manier 8 mensen geëxecuteerd. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is het het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de Euro Millions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Het weer. Lokaal valt nog een bui. Vanochtend is het op de meeste plekken zonnig. Maar vanmiddag ontstaan opnieuw buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor soms zon bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De VS en Iran zeggen dat ze over en weer vergeldingsaanvallen uitvoeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, die Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
2: Men noemt dit hier in Amerika een proportioneel antwoord zelfverdediging. Dat zijn dus de woorden die Amerika hieraan geeft. En niet onbelangrijk, dat centrale commando zegt ook, hiermee is het klaar.
1: Iran zegt dat als reactie daarop aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. 12 asielzoekers hebben vannacht buiten geslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze waren te laat voor de bus naar Rode, waar een nachtopvang is. Zo'n 150 mensen brachten daar de nacht door. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is al weken zo vol dat niet iedereen naar binnen kan. In Alabama mogen geen doodstraffen meer worden uitgevoerd met het omstreden stikstofgas. Volgens een rechter is dat in strijd met een wet uit 1789... waarin staat dat wrede en ongebruikelijke straffen verboden zijn. Alabama voert sinds 2 jaar straffen uit met het stikstofgas. In België is een recordprijs gevallen op een lot in de Euro Millions loterij. Het gaat om een bedrag van bijna 175 miljoen euro. Nooit eerder werd er zo'n hoge prijs in het land. Wie de winnaar is, is niet bekendgemaakt. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen, maar dat was niet genoeg. Oranje kreeg in de slotfase een penalty tegen, maar kwam verder geen enkel moment in de problemen.
3: En die penalty gaat erin. Kamtsjik scoort. Zij bepaalt de eindstand op 3-1. Maar inmiddels is duidelijk dat ook Frankrijk heeft gewonnen. En dus is Nederland alsnog de nummer 2 en veroordeeld tot het spelen van de WK-kwalificatie play-offs.
1: En de loting voor die play-offs is over 2 weken. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor soms zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar

너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 매 시간도 결

0: Demonstranten staken fakkels aan en richtten veel schade aan, zegt correspondent Arjen van der Horst.
1: Groepen van gemaskerde jonge mannen trokken door de straten, lieten een spoor van vernieling achter. Huizen en auto's werden in brand gestoken. Een bus ging in vlammen op. Politieauto's werden aangevallen. Winkels werden geplunderd.
0: Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd in het grensgebied met Afghanistan. Volgens de machthebbers in Afghanistan, de Taliban, zijn daarbij zeker 13 mensen om het leven gekomen. De meeste slachtoffers zijn kinderen. Sinds februari zijn er gevechten tussen de twee landen. De Pakistanse aanvallen zijn gericht op een Pakistanse organisatie die is verbonden met de Taliban. Die zou vanuit Afghanistan geregeld aanslagen uitvoeren in Pakistan. De Afghaanse Taliban ontkent banden te hebben met de Pakistanse tak. Het Nederlands elftal is aangekomen in Kansas City, de thuisstad van Oranje tijdens het WK voetbal de komende weken. Oranje verbleef hiervoor in New York. Daar zijn ze vooral bezig met de NBA-finales in het basketbal. Maar in Kansas is dat wel anders, zegt commentator Arman Afsaroglu.
2: Als je het vliegtuig uitstapt hier in Kansas City, dan komen de WK-posters je tegemoet. Kansas is een kleine stad, 600.000 inwoners. En ze zijn maar wat trots dat hier het WK voetbal gespeeld gaat worden.
0: Vandaag werkt Oranje een open training af. Nederlanders die in de buurt van Kansas wonen kunnen daar komen kijken. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor is soms zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. En Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers voor.

0: op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op alles.

0: is 1 Vallei met het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Zuid-Afrikaanse politie meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. 9 mannen en 3 vrouwen zijn omgekomen. Zeker 9 anderen raakten gewond. De aanvallers kwamen en vertrokken in een wit busje, zegt de politie. Politieke partijen maken zich zorgen over

0: Afghaanse terroristen die vanuit Afghanistan aanslagen plegen in Pakistan. De politie houdt een grote fatbike-controle in Barendrecht. Dat is onderdeel van een nieuwe campagne die ouders erop moet wijzen hoe gevaarlijk een fatbike kan zijn voor hun kinderen. Minister Karremans is bij de start van deze campagne. Hij wil zo snel mogelijk een helmplicht invoeren, maar dat kost tijd.
1: Ik moet langs de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Ja, dat hebben wij zo met elkaar geregeld.
2: Zou ze ook morgen willen invoeren?
1: Ik zou het gisteren willen invoeren. Alleen, ja, ik moet daar wetgeving voor maken. En dat kost nou eenmaal tijd.
0: Waarschijnlijk komt er een helmplicht voor een fatbike in 2027. Het weer, vooral in het noorden, breekt de zon door. Kan hier en daar nog een bui vallen, maar het is op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag meer buien, soms met onweer. En tussendoor is het zonnig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
3: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie in Zuid-Afrika meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. 9 mannen en 3 vrouwen zijn omgekomen. En zeker 9 anderen raakten gewond. De aanvallers kwamen en vertrokken in een wit busje, zegt de politie. Er wordt nog naar hen gezocht. Vandaag begint een campagne waarmee het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ouders wil uitleggen waar ze op moeten letten als hun kind op een fatbike rijdt. Ouders kunnen aan de hand van een checklist nagaan of de fatbike voldoet aan de eisen. Zo mag de elektromotor maar een bepaald vermogen hebben en zonder te trappen mag hij niet harder dan 6 km per uur gaan. De campagne wijst er ook op dat een opgevoerde fatbike niet verzekerd is. De gevechten

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Nederlandse gasvoorraad is niet op orde, waarschuwt de GasUnie. De opslagen zijn op dit moment voor maar 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd 50%. In oktober zou de gasvoorraad op 80% moeten zitten, maar de GasUnie is bang dat dat met het huidige tempo niet lukt. Gas is op dit moment duur, dus gasbedrijven kopen minder in. De GasUnie gaat in overleg met verantwoordelijk minister van Veldhoven om te zorgen dat er voor de winter voldoende gas is. Voor de derde keer in een paar weken tijd is een explosief afgegaan in een straat in Portugal in Zuid-Holland. Vannacht raakte de voordeur en de gevel van een huis beschadigd door een ontploffing. Eerder gebeurde dat bij twee andere woningen vlakbij. De politie onderzoekt of de explosies met elkaar te maken hebben. Ouders kunnen vanaf vandaag met een checklist nagaan of de fatbike van hun kind wel aan de eisen voldoet. Het is een actie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zo kunnen ouders bijvoorbeeld de technische staat van de fatbike controleren of checken of hij niet te hard gaat. Het ministerie wijst er ook op dat een opgevoerde fatbike niet verzekerd is. Een Somalische scheidsrechter die zou fluiten op het WK heeft geen toegang tot de Verenigde Staten gekregen vanwege vermoedelijke banden met terroristische organisaties. Dat zegt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De scheidsrechter zou wel een geldig visum hebben gehad. Somalië is een van de landen op een lijst met inreisverboden die is ingesteld door de Verenigde Staten. De baas van de Amerikaanse douane zegt tegen persbureau Reuters dat het hem niet kan schelen wat voor werk je doet. De wet blijft de wet. Het weer, nu en dan een bui vandaag met kans op onweer. Tussendoor schijnt de zon regelmatig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17.

0: met het nieuws van 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Defensie heeft de eerste plannen bekendgemaakt voor de nieuwe megakazerne in Zeewolde. Er worden zo'n 7000 militairen ondergebracht van verschillende onderdelen van de landmacht. Er komt een schietbaan, een gezondheidscentrum en er kunnen helikopters landen. Defensie maakte de keuze voor Zeewolde eind vorig jaar bekend. Voor de plannen moet bijna 400 hectare landbouwgrond wijken. De nieuwe kazerne moet rond 2035 klaar zijn. Voor de grote brand in Hongkong eind vorig jaar zijn 7 mensen en 2 bedrijven aangeklaagd. Ze worden beschuldigd van doodslag, samenzwering en witwassen. In november brak brand uit in 7 wolkenkrabbers die werden gerenoveerd. Het vuur verspreidde zich razendsnel door de bamboestijgers die bij de renovatie werden gebruikt. Door menselijk falen weigerden de blussystemen. Bij de brand in Hongkong kwamen 168 mensen om het leven. De Nederlandse gasvoorraad is niet op orde, waarschuwt de GasUnie. De opslagen zijn op dit moment voor maar 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd 50%. In oktober zou de gasvoorraad op 80% moeten zitten, maar de GasUnie is bang dat dat met het huidige tempo niet lukt. Gas is op dit moment duur, dus bedrijven kopen minder in. De GasUnie gaat in overleg met verantwoordelijk minister van Veldhoven om te zorgen dat er voor de winter voldoende gas is. Het treinverkeer tussen Amsterdam en Utrecht is stilgelegd. Een blikseminslag tussen Utrecht en Breukelen heeft een storing veroorzaakt. ProRail denkt dat die tot zeker 1 uur vanmiddag duurt. Vanwege de onweersbuien heeft het KNMI code geel afgegeven in onder meer Utrecht. Het weer dan. Buien dus vandaag met kans op onweer. Tussendoor schijnt wel de zon regelmatig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Studio C Theater.
1: Aan de telefoon heb ik directeur van de Lampengieter in Veenendaal, Patrick Marcus. Welkom, Patrick.
2: Dankjewel.
1: Ik wil maar tutoyeren als je het niet erg vindt.
2: Dat lijkt me heel goed.
1: Ja, oké. Het nieuwe theaterseizoen, daar gaan we het over hebben. Hoe ziet dat eruit? Hoe weet je waar de Veenendaalers naartoe gaan? Op welke manier zoek je zo'n theaterprogramma uit?
2: Ja, ik denk op twee manieren inderdaad. Er zijn een heleboel voorstellingen waarvan we weten dat Veenendaal warm verloopt.
1: Zoals?
2: Natuurlijk voor Stef Bos. Als van oorsprong Veenendaals artiest. Ja. En ook wel de tributebands, de grote cabaretiers. En ik denk juist dat het interessant is, en dat hebben we dit seizoen ook wel gedaan, om de bezoekers uit Veenendaal en omgeving ook uit te nodigen om voorstellingen te zien die wat dicht of wat niet zo dicht bij hun eigen keus ligt, maar om ze meer te verrassen, zeg maar.
1: Ja.
2: Dus, en dat is denk ik die balans een beetje we vinden tussen, waar echt heel veel vraag naar is, maar ook mooie voorstellingen om te laten zien. Zoals bijvoorbeeld, even kijken, La Mer van het Scapino Ballet. Een prachtig groot ballet. We zijn heel blij en trots dat we dat weer terug hebben. En Swan Lake van Introdansen, om maar een paar dansvoorstellingen te noemen. Dus dat die balans vinden, ik denk dat dat de uitdaging is van een goede theaterprogrammering.
1: Ja, een goede balans vinden. Maar hoe trek je dan mensen die toch een beetje terughoudend zijn over bepaalde voorstellingen, hoe trek je die dan toch naar het theater?
2: We hebben een hele actieve marketingafdeling. En dat onbekend maakt onbemind. Dus wat we doen is, we hebben ook bijvoorbeeld een eigen podcast waarbij we makers interviewen. Dus we proberen mensen ook wel daarmee te verleiden om naar voorstellingen te gaan. En we hebben naast onze brochure natuurlijk waar we een heleboel toelichten. Bijvoorbeeld daar zit ook de keuze van de programmeur in. Waar ook net bijzonderdere voorstellingen in staan dan dat je zo op het eerste gezicht zou denken. En we hebben ook nog twee keer per jaar het magazine wat we uitbrengen.
1: Juist.
2: Dus dat is ook mensen informeren en ook een kick-off. Ja, daar zie je ook wel als je daar een voorstelling laat zien. Een cabaretier of gewoon een presentatie. Ja, dan zie je vaak van, hé, dat kennen mensen niet, maar dat zien ze dan wel. En dan zie je ook in de verkoopcijfers na de start voorverkoop, zie je dat dan gelijk terug.
1: Ja, precies. En het gaat natuurlijk ook mond-op-mond reclame. Hè? Mensen vertellen er waarschijnlijk over en dan dat lokt natuurlijk ook mensen naar theater. Gek woord om te lokken te zeggen. Maar...
2: Ja, nee.
1: Maar goed, zo is het uiteindelijk
2: wel. Een mooie lokroep, ja.
1: Want wat is er mooier dan kunst en cultuur te beleven als mens? Dat hoort zo bij het leven, vind je niet?
2: Nou, ik denk dat dat heel belangrijk is. En zeker in deze tijd. Hè. We hebben voorbij de illusie is onze... Hoe zeg je dat? Onze slogan, zou je bijna zeggen, hè, van dit seizoen.
1: Ja.
2: Maar we zien dat er om ons heen steeds meer niet echt is, hè, met AI. En we zien dat de echte wereld soms ongelooflijk is met alle oorlogen die... Heren in de wereld denken te moeten gaan voeren, terwijl het nergens op slaat. En in theater weet je dat dat op toneel niet echt is, maar je bent er wel echt bij. En het mooie daarvan is ook dat daar dingen over die spelen in de wereld aan de kaak gesteld kunnen worden. En daar bleef je nog echt dingen samen. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat in deze tijd je echt nog bij elkaar komt en dat er een dialoog is.
1: Ja, dat is inderdaad heel belangrijk. Wanneer beginnen de eerste nieuwe voorstellingen? Welke maand is dat dan?
2: Nou, we beginnen traditiegetrouw eigenlijk met de Lampengietersdagen. Dat is de opening van het culturele seizoen. En daar staat het hele weekend van 12 september in het teken bij ons met name jeugdvoorstellingen. Maar dan presenteert heel cultureel Veenendaal zich op allerlei vlakken. En stiekem hebben we daarvoor al Queen & Bianca op 9 september met Harriet Idee. Dat is een reprise.
1: Gaaf.
2: En die komen ze hier weer twee keer spelen.
1: Ja, heel gaaf. Ja, leuk.
2: Ja.
1: Ja. Die zijn al een aantal keer bij jullie geweest. Die trekken natuurlijk ook wel publiek.
2: Ja, dit is zelfs, we komen nu twee keer, terwijl die voorstelling vorig seizoen ook al gestaan heeft. En qua publiek trekken, we hebben het afgelopen seizoen, waar we nu in zitten, dat is nu bijna afgerond, weer een record aantal aan bezoekers gehaald. Dus je ziet ook dat die behoefte om naar theater te gaan en of even de werkelijkheid ontvluchten of even gewoon met elkaar iets moois te beleven, dat daar een enorme behoefte aan is.
1: Ja, even in een andere wereld.
2: Ja.
1: Maar die toch wel reëel is waarschijnlijk, ja.
2: Ja, precies. Ja, dat is altijd mooi. Het gebeurt wel echt. En daar heb ik het ook wel vaak met artiesten over. Van toch is elke avond weer anders. Omdat het publiek op een bepaalde manier reageert. En dat gaat nooit helemaal perfect. Meestal zien we dat als publiek niet. Maar dat hoor je wel van de spelers. Dat, ja, dat liep vandaag wel heel lekker, die scène. Of nou, daar ging het helemaal fout. Dus je moet ook improviseren. En dat is denk ik ook wel wat, ja, wat in het leven zelf ook gebeurt. Van het gaat nooit helemaal perfect. Maar je moet er wel iets moois van maken.
1: Ja. Doen jullie ook theatervoorstelling voor jeugd?
2: Zeker.
1: Want daar begint het mee, hè?
2: Ja, nou, we beginnen sowieso met de opening en met de Lampgietersdagen. Met name voor jeugd en natuurlijk de familie. Want ja, je bent nooit te oud om een jeugdvoorstelling te kijken. En wat we ook hebben is dit seizoen weer 5 jeugdtheatervoorstellingen met een toegangsprijs van €10. Omdat we de drempel toch wat zo laag mogelijk willen maken. En dus daar kiezen we een aantal voorstellingen uit die gewoon dan bezocht kunnen worden voor €10.
1: Dat is mooi. Want ja. Hoe is het met die theatertoegangsprijzen? Is dat verhoogd de laatste jaren? Want het is allemaal duurder geworden natuurlijk.
2: Ja, dat klopt. Ja, alles wordt wel duurder. Wat wij wel proberen, en ja, een theaterproductie maken is gewoon heel duur. Hè. We, aan het begin van het seizoen hebben we ook Titanic, een hele grote musical. Ja, als je zo'n productie gaat maken, dat kost gewoon echt tonnen. Dus ja, dat moet ook wel terugverdiend worden. Maar wat ik al zei, met jeugd proberen we de prijzen zo laag mogelijk te houden. En we hebben ook wel steeds iets van, liever een iets lagere prijs. Dan, hè, dat er ook veel mensen kunnen komen dan dat we hele hoge prijzen vragen. Maar dat is echt ja, wat de programmeur moet onderhandelen met de producenten.
1: Ja, ja. Is Veenendaal nog steeds blij met de Lampengiet?
2: Ik denk met het programma zeker. Wat ik zei, de bezoeksaantallen die we zitten nu. Even kijken, 41.000 bezoekers voor alleen de professionele voorstellingen. En dat is een record sinds 2019. Het gebouw is natuurlijk, dit is het laatste seizoen in de oude Lampengiet, zeggen we wel eens. Omdat we nu de afgelopen periode ontzettend druk zijn met de voorbereidingen voor een nieuw theater. Waar een grotere zaal komt met 700 stoelen. En de lange wens al van Veenendaal. Er komt ook een kleine zaal met 200 stoelen, waar ook staakconcerten plaats kunnen vinden. En we gaan ook een vaste plek voor film bieden met 100 stoelen. Dus we willen echt een plek worden die ook overdag open is en waar een nog breder aanbod te zien is.
1: Heel mooi. Goeie plannen.
2: Ja, zeker.
1: En wanneer zal het gebouw klaar zijn? Weet je dat ook?
2: Ja, nou, dit is het laatste seizoen. Als het allemaal volgens planning verloopt, gaat juli 27 zeg maar, dit gebouw ontmanteld worden. En dan wordt er 2 jaar gebouwd, zodat we eind 29 een nieuwe theater hebben wat af is. Dat gaan we dan inspelen. Dus dan gaan we gewoon kijken hoe werkt het allemaal. En eigenlijk januari 2030 is dan de grote feestelijke opening.
1: Juist. Maar dat betekent dat Veenendaal het even moet doen zonder voorstellingen?
2: Nee, dat is niet zo gelukkig.
1: Okay.
2: Nee, want we willen het publiek behouden. Wat we nu ook al doen, ook bijvoorbeeld met de voorstellingen in Spectrum, laten we al meer kleine zaalvoorstellingen zien, omdat we die straks hebben. En we willen ook in die tussenperiode willen het publiek wel meenemen zeg maar naar de programmering die gaat komen. En ook gewoon de programmering die we hebben blijven laten zien. En we zijn op zoek naar een locatie in Veenendaal met een zaal van ongeveer 300-350 stoelen. En waar we dan tijdelijk theatervoorstellingen laten zien.
1: Ja. Mooi, mooi. Hoe is de samenwerking in de regio met de theaters?
2: Nou, wat we heel goed doen met de theaters in de regio is dat we de programmering op elkaar afstemmen. Want we programmeren allemaal zelf ons seizoen. En ja, we zitten best dicht bij elkaar, hè, met Ede en Wageningen bijvoorbeeld. En voordat we het seizoen definitief maken, hebben de programmeurs ook overleg om gewoon te kijken van, oké, wanneer staat die voorstelling? En soms zijn er ook echt voorstellingen waarvan je denkt, ja, dit vinden we belangrijk om te laten zien. Maar dat zal moeilijk zijn om publiek te krijgen. Dan moet je ze niet alle 3 boeken. Hè? Dus dan maak je ook de keuze van, nou, als jij die boekt, dan neem ik die ander. En dan verdelen we het publiek ook, zeg maar, in de regio. Dus zo proberen we dat met elkaar af te stemmen.
1: Ik zou zeggen, jullie zijn heel goed bezig.
2: Dankjewel. We doen ons best. Ja.
1: En hoe kunnen mensen, die kunnen gewoon op de website kijken van de Lampengiet.
2: Onze website is het programma helemaal te zien. We hebben trouwens wat nog wel even leuk is om te vertellen. Dat is iets anders wat we doen. We hebben vandaag de Lampengiet Masterclass Marathon. Met 3 jonge makers uit Veenendaal. Die een heel traject hebben gehad met coaches. Echte professionals. Zoals onder andere Ed Wubbe van het Scapino Ballet voorheen. En die hebben 3 voorstellingen gemaakt. Die vanmiddag en vanavond te zien zijn. En ja, op onze website staat het hele programma voor volgend seizoen. En er zijn nog kaarten. Er zijn ook al voorstellingen uitverkocht. Want ja, sommige dingen lopen heel hard. Maar er is nog genoeg keuze.
1: Prima. Hey, dank voor je bijdrage aan ons programma. En met je mooie, goede verhaal over Theater De Lampegiet. Patrick Marcus, directeur van De Lampegiet Veenendaal. Dank je wel.
2: Graag gedaan.

0: Studio C, Beeldende Kunst.
1: Ja, Beeldende Kunst is weer aan de beurt, gelukkig. Bij mij aan tafel zit Johan Timmers. Hij is voorzitter van Kunstlijn Luntre. En er is het is geen tentoonstelling, het is een gezamenlijke expositie, een atelierroute op 13 en 14 juni aanstaande. Welkom Johan.
2: Ja, dankjewel.
1: Goed je weer te zien. Ja, fijn. Vind het ook leuk dat je hier zit, want je zit hier elk jaar toch al even te praten over de kunst in Luntre.
2: Ja, want het bestaat al meer dan 20 jaar.
1: Geweldig.
2: Dus het is al een soort van routine geworden. Maar probeer het toch ieder jaar weer de aanbod vers te houden door gastexposanten uit te nodigen. Dus ja, we hebben een vaste club van bezoekers ook. En we timmeren aan de weg. En daarom zit ik hier ook.
1: Ja, precies, Johan Timmer. Timmert aan de weg. Een vaste club van bezoekers, maar ook weer andere kunstenaars.
2: Erbij. Ook wel weer altijd gastexposanten. Ik heb bijvoorbeeld Tina Lindveld met abstract werk in de tuin, met tuinbeelden. En Ineke Snoek met keramisch werk.
1: En komen die ook uit Luntre?
2: Nee, dat niet. Wij halen juist, wij vormen natuurlijk als kunstenaars, Lunterse kunstenaars, vormen we die atelierroute, vormen we Kunstlijn en organiseren we die atelierroute. En we zorgen juist ervoor dat we aanbod krijgen van buiten.
1: En hoe belangrijk is dat?
2: Dat is belangrijk om het fris te houden, om je atelierroute fris te houden. Want ja, na verloop van tijd, ik zeg al, we hebben een hele club van vaste bezoekers. Ja, en die weten dan wel wie Johan Timmers is. Daar zijn ze ook wel geïnteresseerd in mijn ontwikkeling. Dus ik ben ook alweer altijd weer met nieuwe dingen bezig.
1: Rare vogels.
2: Gekke vogels. Vorig jaar was je ook op bezoek en je hebt ze gezien.
1: Ja.
2: En nu ben ik dan weer een beetje. Kijk, je kan een kruiswoordpuzzeltje gaan doen 's avonds. Maar ik duik mijn atelier in en ik ga lekker zitten experimenteren met hout. En ik heb dus kleine houten abstracte beeldjes gemaakt. En dan ben ik aan het spelen met spiegels. En dan ga ik kijken van hoe kan ik daar wat moois van maken.
1: Ja, dus het is eigenlijk, je verlegt steeds je eigen grens misschien.
2: Ja, dat is ook een beetje mijn kunstenaarschap. Ik ben eigenlijk altijd aan het onderzoeken. Materiaal en technieken. En daar doe ik wat mee.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, dat houdt je dus wakker ook.
2: Het houdt je wakker, het houdt je bezig en het houdt je scherp. En ik kan niet anders eigenlijk. Creëren is mijn leven eigenlijk, zou je het kunnen zeggen.
1: Geldt het ook voor de andere kunstenaars?
2: En dat geldt eigenlijk voor de meeste kunstenaars. Die zijn toch altijd wel bezig. Leonelle Stijn doet mee dit jaar. Dan Gerjo Hazeleger, die is er nog niet zo lang bij. En die schildert. En dan Bastiaan Berends, die ook met hele grote schilderijen maakt. Dus daar zit ook een enorme ontwikkeling in. Rietje van Tuil, ook altijd een vaste kunstenaar die meedoet. Maar ja, nu zijn ze met een huis bezig. Daar zijn jullie vorig jaar ook geweest, denk ik, hè?
1: Ja.
2: Dat is een historisch pand en dat wordt nu helemaal. Ja, dan ben je daar weer druk mee.
1: Ja, precies.
2: En dat is ook een creatief proces. Want daar moet je een heleboel voor organiseren en een heleboel voor uitdenken. We hebben nog meer. Maarten Hendricks, die doet nu niet mee, want die gaat verhuizen. Helaas, want dat was een heel waardevol lid.
1: Een mooi stekkie wonen die ook.
2: Een prachtig stekkie, maar die gaat richting Lobit verhuizen. Hmm. Maar doet nog wel mee in november, in oktober, november, met een expositie die we in Huizen Kernhem hebben. Ook naar aanleiding van ons
1: jubileum.
2: Jubileumjaar.
1: Ja. Gaan we het zo nog even over hebben. Hoe werkt dat, zo'n kunstlijn? Hebben jullie vergaderingen, bijeenkomsten? Hoe gaat dat?
2: Uiteraard, we hebben vergaderingen. Voor de atelierroute. Dus wij organiseren ook met elkaar bijeenkomsten. Dat we elkaars werk bespreken. Ook heel waardevol dat je het met elkaar hebt over het werk. Dat je van elkaar leert. Dat is ook een belangrijk iets. En soms houden we een Ja, dan doen we een workshop-achtig iets. Hè? Dus dan huren we een model in en dan gaan we boetseren. En op die manier kom je ook even uit je eigen comfortzone. Ja, en precies. Kun je ook met een andere techniek aan de gang.
1: Ja, want de route is steeds eigenlijk hetzelfde. Omdat de kunstenaars bepaalde
2: ateliers hebben. Ja.
1: Ateliers hebben. Is het te belopen? Hoe is dat?
2: Ja, zeker. De route is ook te vinden op kunstlijnlunteren.nl. En de route is nu, want we hebben ook wel wat Onno Gerritsen, bijvoorbeeld een van de kunstenaars, die exposeert nu met zijn films in het Witte Kerkje op de Kinijzerlaan. En dat was altijd een buitenpost, zal ik maar zeggen. En die hebben we juist weer naar Lunteren gehaald. En we kregen de mogelijkheid van Vrijzinnig Lunteren om het kerkje te gebruiken. Dus en dat, ja, het mes snijdt aan twee kanten, zou je kunnen zeggen. Op zondagmorgen dan houdt hij een lezing over in het Witte Kerkje. Over zijn film. Carrière en de manier waarop hoe die films ontstaan. En hij laat daar ook een korte film zien. Echt zeer de moeite waard om naartoe te komen. En hij is ook een beetje aan het experimenteren. Kijk, hij is natuurlijk voor een deel commercieel bezig. En dan zijn dat reclamefilmpjes voor bedrijven. Maar voor hem is dit natuurlijk ook een hele mooie aanvulling met met meer het experiment en het contact met andere kunstenaars. Dat is heel waardevol.
1: Het haalt waarschijnlijk ook uit de sleur van zijn werk.
2: Ja, zeker. En hij doet weer eens even wat andere dingen. Ja. En dat laat hij ook zien tijdens de atelierroute.
1: Ja, heel belangrijk. Ik wil toch even hebben over jullie 20-jarig jubileum.
2: Ja.
1: Dat gaat gebeuren in oktober en november in Huis Kernhem.
2: Ja. Ja.
1: Kun je daar iets over vertellen?
2: Uitgangspunt is eigenlijk een boek, het laatste boek van Jan Siebelink wat hij geschreven heeft. Rouwjournaal. Dat is een rouwboek, ja. Zou je kunnen zeggen. Het gaat over het verlies van zijn vrouw.
1: Ik heb het gelezen, het is heel indringend.
2: Het is een indringend verhaal. Heel gefragmenteerd.
1: Ook heel persoonlijk.
2: En heel erg persoonlijk.
1: Ja.
2: En daar proberen we wat uit te halen. En dat kan, dat kan op een heleboel verschillende manieren. Want het geeft ook heel veel mooie sfeerbeelden. Waarmee je wat kunt als kunstenaar. En daar zijn we met elkaar mee bezig ook. Dus we hebben ook al een bijeenkomst gehad om daar eens even over te brainstormen. En maar er zal toch ook heel divers werk weer uitkomen.
1: Want als het goed is, gaat hij de expositie ook openen?
2: Hij opent de expositie en hij zal dan ook stukken uit zijn boek voorlezen. Ja. Dat is geloof ik de bedoeling.
1: Ja. Nou, maar voorlopig eerst de kunstlijn Lunteren. Volgende week zaterdag en zondag.
2: Ja.
1: 13 en 14 juni 2026.
2: Van 12 tot 5.
1: Van 12 tot 5 de atelierroute. Ja. En wil je weten hoe je loopt die route? Gewoon even naar de website van Kunstlijn. Van
2: kunstlijnlunteren.nl. En daar kun je een routekaart downloaden. En dan weet je de adressen. Prima. Het is handig om van tevoren gewoon daar even naar te kijken. Ja. Om zelf je route even te bepalen. Ja. Maar het is heel goed te doen lopend. Of met de fiets. En de weersvoorspellingen zijn hopelijk daar zijn we ook erg van afhankelijk. Hè. Maar
1: waiting
2: het ziet
1: for
2: er
1: the summer.
2: Voor volgende week wel aardig goed uit.
1: Prima. Johan Timmers, voorzitter van Kunstlijn Lunteren. Tot een volgende keer maar weer. Hè.
2: Ja,
1: ik hoop dat je, voordat je de jubileum tentoonstelling hebt, nog een keertje bij me aan tafel komt zitten.
2: Ja, zeker. Ik doe dat heel graag voor jullie.
1: Veel plezier met iedereen en voor iedereen. En doe ze de hartelijke groeten. Ja.

0: nieuws van 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Eerder dan verwacht dreigt in Nederland een tekort aan elektriciteit. Netbeheerder Tennet denkt dat dit al in 2028 het geval kan zijn. Eerder was de verwachting dat het tekort pas in 2030 zou optreden. Het dreigende tekort wordt veroorzaakt door de toenemende vraag. Steeds meer bedrijven stappen bijvoorbeeld over van gas op elektriciteit. Tennet adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder meer om haast te maken met een subsidieregeling voor gascentrales. Deze kunnen elektriciteit produceren. Oekraïne heeft vannacht een grootschalige aanval uitgevoerd op militaire infrastructuur in Rusland. Op 600 kilometer ten oosten van Moskou werd volgens president Zelensky een wapenfabriek bestookt met middellange afstandsraketten. Ook zijn op andere plaatsen in Rusland olieinstallaties geraakt. In totaal zijn volgens Rusland 6 mensen gewond geraakt. Oekraïne nam ook energievoorzieningen en schepen onder vuur in de door Rusland bezette stad Mariupol. 4 Indonesische militairen zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen voor zware mishandeling van een activist. 2 van de 4 worden het leger uitgezet. Het viertal gooide op een kruispunt in Jakarta zuur in het gezicht van activist Andri Yunus. Die verloor een oog en liep ernstige brandwonden op. Beelden van de aanval leidden tot geschokte reacties. Yunus leverde kritiek op de groeiende invloed van het leger op de Indonesische overheid. In Hongkong zijn 7 mensen en 2 bedrijven aangeklaagd voor de grote brand van eind november. 7 torenflats die werden gerenoveerd gingen toen in vlammen op. 168 mensen kwamen om het leven. De aanklachten in Hongkong variëren van doodslag en samenzwering tot witwassen. Het weer. Op verschillende plaatsen kan een stevige bui vallen, soms met onweer. Tussendoor ook geregeld zon. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Snap.
1: Studio C Theater.
2: Aan de telefoon heb ik directeur van de Lampengieter in Veenendaal, Patrick Marcus. Welkom, Patrick.
3: Dankjewel.
2: Ik wil maar tutoyeren als je het niet erg vindt.
3: Dat lijkt me heel goed.
2: Ja, oké. Het nieuwe theaterseizoen, daar gaan we het over hebben. Hoe ziet dat eruit? Hoe weet je waar de Veenendaalers naartoe gaan? Op welke manier zoek je zo'n theaterprogramma uit?
3: Ja, ik denk op twee manieren inderdaad. Er zijn een heleboel voorstellingen waarvan we weten dat Veenendaal warm verloopt.
2: Zoals?
3: Natuurlijk voor Stef Bos. Van oorsprong Veenendaals artiest. Ja. En ook wel de tributebands, de grote cabaretiers. En ik denk juist dat het interessant is, en dat hebben we dit seizoen ook wel gedaan, om de bezoekers uit Veenendaal en omgeving ook uit te nodigen om voorstellingen te zien die wat dicht of wat niet zo dicht bij hun eigen keus ligt, maar om ze meer te verrassen, zeg maar.
2: Ja.
3: Dus, en dat is denk ik die balans een beetje we vinden tussen, waar echt heel veel vraag naar is, maar ook mooie voorstellingen om te laten zien. Zoals bijvoorbeeld, La Mer van het Scapino Ballet. Een prachtig groot ballet. We zijn heel blij en trots dat we dat weer terug hebben. En Swan Lake van Introdansen, om maar een paar dansvoorstellingen te noemen. Dus dat die balans vinden, ik denk dat dat de uitdaging is van een goede theaterprogrammering.
2: Ja, een goede balans vinden. Maar hoe trek je dan mensen die toch een beetje terughoudend zijn over bepaalde voorstellingen, hoe trek je die dan toch naar het theater?
3: We hebben een hele actieve marketingafdeling. En dat onbekend maakt onbemind. Dus wat we doen is, we hebben ook bijvoorbeeld een eigen podcast waarbij we makers interviewen. Dus we proberen mensen ook wel daarmee te verleiden om naar voorstellingen te gaan. En we hebben naast onze brochure natuurlijk waar we een heleboel toelichten. Bijvoorbeeld daar zit ook de keuze van de programmeur in. Waar ook net bijzonderdere voorstellingen in staan dan dat je zo op het eerste gezicht zou denken. En we hebben ook nog twee keer per jaar het magazine wat we uitbrengen.
2: Juist.
3: Dus dat is ook mensen informeren en ook een kick-off. Ja, daar zie je ook wel als je daar een voorstelling laat zien. Een cabaretier of gewoon een presentatie. Ja, dan zie je vaak van, hé, dat kennen mensen niet, maar dat zien ze dan wel. En dan zie je ook in de verkoopcijfers na de start voorverkoop, zie je dat dan gelijk terug.
2: Ja, precies. En het gaat natuurlijk ook mond-op-mond reclame. Hè? Mensen vertellen er waarschijnlijk over en dan dat lokt natuurlijk ook mensen naar theater. Gek woord om te lokken te zeggen. Maar...
3: Ja, nee.
2: Maar goed, zo is het uiteindelijk
3: wel. Een mooie lokroep, ja.
2: Want wat is er mooier dan kunst en cultuur te beleven als mens? Dat hoort zo bij het leven, vind je niet?
3: Nou, ik denk dat dat heel belangrijk is. En zeker in deze tijd. Hè. We hebben voorbij de illusie is onze... Hoe zeg je dat? Onze slogan, zou je bijna zeggen, hè, van dit seizoen.
2: Ja.
3: Maar we zien dat er om ons heen steeds meer niet echt is, hè, met AI. En we zien dat de echte wereld soms ongelooflijk is met alle oorlogen die heren in de wereld denken te moeten gaan voeren, terwijl het nergens op slaat. En in theater weet je dat dat op toneel niet echt is, maar je bent er wel echt bij. En het mooie daarvan is ook dat daar dingen over die spelen in de wereld aan de kaak gesteld kunnen worden. En daar bleef je nog echt dingen samen. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat in deze tijd je echt nog bij elkaar komt en dat er een dialoog is.
2: Ja, dat is inderdaad heel belangrijk. Wanneer beginnen de eerste nieuwe voorstellingen? Welke maand is dat dan?
3: Nou, we beginnen traditiegetrouw eigenlijk met de Lampengietersdagen. Dat is de opening van het culturele seizoen. En daar staat het hele weekend van 12 september in het teken bij ons met name jeugdvoorstellingen, maar dan presenteert heel cultureel Veenendaal zich op allerlei vlakken. En stiekem hebben we daarvoor al Queen & Bianca op 9 september met Harry Kidé. Dat is een reprise.
2: Gaaf.
3: En die komen ze hier weer twee keer spelen.
2: Ja, heel gaaf. Ja, leuk.
3: Ja.
2: Ja. Die zijn al een aantal keer bij jullie geweest. Die trekken natuurlijk ook wel publiek.
3: Ja, dit is zelfs, we komen nu twee keer, terwijl die voorstelling vorig seizoen ook al gestaan heeft. En qua publiek trekken, we hebben het afgelopen seizoen, waar we nu in zitten, dat is nu bijna afgerond, weer een record aantal aan bezoekers gehaald. Dus je ziet ook dat die behoefte om naar theater te gaan en de werkelijkheid ontvluchten of even gewoon met elkaar iets moois te beleven, dat daar een enorme behoefte aan is.
2: Ja, even in een andere wereld.
3: Ja.
2: Maar die toch wel reëel is waarschijnlijk, ja.
3: Ja, precies. Ja, dat is altijd mooi. Het gebeurt wel echt. Ja. En daar heb ik het ook wel vaak met artiesten over. Van toch is elke avond weer anders. Omdat het publiek op een bepaalde manier reageert. En dat gaat nooit helemaal perfect. Meestal zien we dat als publiek niet. Maar dat hoor je wel van de spelers. Dat, ja, dat liep vandaag wel heel lekker, die scène. Of nou, daar ging het helemaal fout. Dus je moet ook improviseren. En dat is denk ik ook wel wat, ja, wat in het leven zelf ook gebeurt. Van het gaat nooit helemaal perfect. Maar je moet er wel iets moois van maken.
2: Ja. Doen jullie ook theatervoorstelling voor jeugd?
3: Zeker.
2: Want daar
3: zeker.
2: Begint het mee, hè?
3: Ja, nou, we beginnen sowieso met de opening en met de Lampriettersdagen. Dus met name voor jeugd en natuurlijk de familie. Want ja, je bent nooit te oud om een jeugdvoorstelling te kijken. En wat we ook hebben is dit seizoen weer 5 jeugdtheatervoorstellingen met een toegangsprijs van €10. Omdat we de drempel toch wat zo laag mogelijk willen maken. En dus daar kiezen we een aantal voorstellingen uit die gewoon dan bezocht kunnen worden voor €10.
2: Dat is mooi. Want ja. Hoe is het met die theatertoegangsprijzen? Is dat verhoogd de laatste jaren? Want het is allemaal duurder geworden natuurlijk.
3: Ja, dat klopt. Ja, alles wordt wel duurder. Wat wij wel proberen, en ja, een theaterproductie maken is gewoon heel duur. Hè. We, aan het begin van het seizoen hebben we ook Titanic, een hele grote musical. Ja, als je zo'n productie gaat maken, dat kost gewoon echt tonnen. Dus ja, dat moet ook wel terugverdiend worden. Maar wat ik al zei, met jeugd proberen we de prijzen zo laag mogelijk te houden. En we hebben ook wel steeds iets van, liever een iets lagere prijs. Dan hè, dat er ook veel mensen kunnen komen dan dat we ja, hele hoge prijzen vragen. Maar dat is echt ja, wat de programmeur moet onderhandelen met de producenten.
2: Ja, ja. Is Veenendaal nog steeds blij met de Lampriet?
3: Ik denk met het programma zeker. Wat ik zei, de bezoeksaantallen die we zitten nu. Even kijken, 41.000 bezoekers voor alleen de professionele voorstellingen. En dat is een record sinds 2019. Het gebouw is natuurlijk, ja, dit is het laatste seizoen in de oude Lampriet, zeggen we wel eens. Omdat we nu ja, de afgelopen periode ontzettend druk zijn met de voorbereidingen voor een nieuw theater. Waar een grotere zaal komt met 700 stoelen. En de lange wens al van Veenendaal. Er komt ook een kleine zaal met 200 stoelen, waar ook staakconcerten plaats kunnen vinden. En we gaan ook een vaste plek voor film bieden met 100 stoelen. Dus we willen echt een plek worden die ook overdag open is en waar een nog breder aanbod te zien is.
2: Heel mooi. Goeie plannen.
3: Ja, zeker.
2: En wanneer zal het gebouw klaar zijn? Weet je dat ook?
3: Ja, nou, dit is het laatste seizoen. Als het allemaal volgens planning verloopt, gaat juli 27 zeg maar, dit gebouw ontmanteld worden. En dan wordt er 2 jaar gebouwd, zodat we eind 29 een nieuwe theater hebben wat af is. Dat gaan we dan inspelen. Dus dan gaan we ja, gewoon kijken hoe werkt het allemaal. En eigenlijk januari 2030 is dan de grote feestelijke opening.
2: Juist. Maar dat betekent dat Veenendaal het even moet doen zonder voorstellingen?
3: Nee, dat is niet zo gelukkig.
2: Okay.
3: Nee, want we willen het publiek behouden. Wat we nu ook al doen, ook bijvoorbeeld met de voorstellingen in Spectrum, laten we al meer kleine zaalvoorstellingen zien, omdat we die straks hebben. En we willen ook in die tussenperiode willen het publiek wel meenemen zeg maar naar de programmering die gaat komen. En ook gewoon de programmering die we hebben blijven laten zien. En we zijn op zoek naar een locatie in Veenendaal met een zaal van ongeveer 300-350 stoelen. En waar we dan tijdelijk theatervoorstellingen laten zien.
2: Ja. Mooi, mooi. Hoe is de samenwerking in de regio met de theaters?
3: Nou, wat we heel goed doen met de theaters in de regio is dat we de programmering op elkaar afstemmen. Want ja, we programmeren allemaal zelf ons seizoen. En ja, we zitten best dicht bij elkaar, hè, met Ede en Wageningen bijvoorbeeld. En voordat we het seizoen definitief maken, hebben de programmeurs ook overleg om gewoon te kijken van, oké, wanneer staat die voorstelling? En soms zijn er ook echt voorstellingen waarvan je denkt, ja, dit vinden we belangrijk om te laten zien. Maar dat zal moeilijk zijn om publiek te krijgen. Ja, dan moet je ze niet alle 3 boeken. Hè, dus dan maak je ook de keuze van, nou, als jij die boekt, dan neem ik die ander. En dan verdelen we het publiek ook, zeg maar, in de regio. Dus zo proberen we dat met elkaar af te stemmen.
2: Ik zou zeggen, jullie zijn heel goed bezig.
3: Dankjewel. We doen ons best. Ja.
2: En hoe kunnen mensen, die kunnen gewoon op de website kijken van de Lampriet.
3: Ja, ja. Onze website is het programma helemaal te zien. We hebben trouwens wat nog wel even leuk is om te vertellen. Dat is iets anders wat we doen. We hebben vandaag de Lampriet Masterclass Marathon. Met 3 jonge makers uit Veenendaal. Die een heel traject hebben gehad met coaches. Echte professionals. Zoals onder andere Ed Wubbe van het Scapino Ballet voorheen. En die hebben 3 voorstellingen gemaakt. Die vanmiddag en vanavond te zien zijn. En ja, op onze website staat het hele programma voor volgend seizoen. En er zijn nog kaarten. Er zijn ook wel voorstellingen uitverkocht. Want ja, sommige dingen lopen heel hard. Maar er is nog genoeg keuze.
2: Prima. Hey, dank voor je bijdrage aan ons programma. En met je mooie, goede verhaal over Theater De Lampegiet. Patrick Marcus, directeur van De Lampegiet Veenendaal. Dank je wel.
3: Graag gedaan.

0: is één Vallei met het nieuws van 2 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Eerder dan verwacht dreigt in Nederland een tekort aan elektriciteit. Netbeheerder Tennet denkt dat dit al in 2028 het geval kan zijn. Eerder was de verwachting dat het tekort pas in 2030 zou optreden. Dat dreigende tekort wordt veroorzaakt door de toenemende vraag. Steeds meer bedrijven stappen bijvoorbeeld over van gas op elektriciteit. Tennet adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder meer om haast te maken met een subsidieregeling voor gascentrales. Deze kunnen elektriciteit produceren. Oekraïne heeft vannacht een grote drone- en raketaanval uitgevoerd op militaire doelen en olieinstallaties in Rusland. Bij een aanval 600 kilometer ten oosten van Moskou werden volgens president Zelensky middellange afstandsraketten ingezet. Oekraïne trof ook doelen in de door Rusland bezette Krim en de regio Donetsk. Marius Borg Heubu, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, komt toch niet vrij. Zijn verzoek om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn is afgewezen. Maandag oordeelde de rechtbank nog dat dat wel mocht, maar het gerechtshof vindt het risico op nieuwe strafbare feiten te groot. Heubu zit in voorarrest. Hij staat terecht voor 40 misdrijven, waaronder het verkrachten van 4 vrouwen terwijl ze sliepen. Zijn moeder, prinses Mette Marit, leidt aan longfibrose. Haar toestand is onlangs verslechterd. Rondom Utrecht Centraal zou het treinverkeer rond deze tijd weer op gang moeten komen. De afgelopen uren reden er veel minder treinen na een blikseminslag op het spoor. Dat gebeurde tussen Utrecht en Amsterdam. Ook tussen Utrecht en Arnhem en Utrecht en Eindhoven raakte het treinverkeer ontregeld. Reizigers moeten nog rekening houden met vertraging, zegt de NS. Het weer, op verschillende plaatsen een stevige bui, soms met onweer. Tussendoor ook geregeld zon en het wordt 16 tot 18 graden. Morgen vooral buien in het binnenland en dan opnieuw ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en

VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: van 3 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet onderzoekt of pepperspray legaal kan worden voor mensen die gestalkt worden of die op een andere manier worden bedreigd. In Denemarken gebeurt dat al. Minister Van Wil wil kijken of dat hier ook ingevoerd kan worden. Een algehele legalisering van pepperspray lijkt er niet te komen. Minister Van Wil is bang dat burgers het dan tegen elkaar of de politie gebruiken of dat het in handen komt van criminelen. De oud-partijvoorzitter van 50PLUS, Geert Dales, heeft een taakstraf van 80 uur gekregen voor belediging, smaad en doxing. In 2024 schold hij op station Sloterdijk een taxichauffeur uit op een racistische manier. Vervolgens plaatste hij berichten over die betreffende taxi, inclusief het kenteken, met het advies daar niet in te stappen. De 74-jarige Dales was lang actief voor de VVD, maar werd in 2018 partijvoorzitter van 50PLUS. 2 jaar later zegt de partijleden het vertrouwen in hem op, onder meer vanwege zijn autocratische stijl en grof taalgebruik. Het kabinet wil gemeenten dwingen om de taaleis voor mensen in de bijstand te handhaven. Dat schrijft minister Aartsen van Werk en Participatie. Mensen die een bijstandsuitkering krijgen zijn verplicht om de Nederlandse taal voldoende te beheersen of om dat te leren, zodat ze beter aan werk kunnen komen. Ze moeten minimaal op het niveau komen van kinderen in groep 8. Nu controleren gemeenten niet of nauwelijks op die taaleis. Als dat niet verandert, dreigt de minister te snijden in het bijstandsbudget van een gemeente. Marius, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, mag niet de gevangenis uit. Hij had een verzoek ingediend om zijn ernstig zieke moeder te mogen bezoeken, maar dat is afgewezen. Marius wordt beschuldigd van 4 verkrachtingen en tientallen andere misdrijven. Hij zit nu in voorarrest. Het weer, een zonnige periode, afgewisseld met stevige buien, soms ook met onweer. Het is ongeveer 17 graden. Ook morgen nog een bui, vooral in het binnenland. En het wordt ook dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: van 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een undercover journalist van tv-programma Pointer is tijdens opnames mishandeld. Presentator Jos de Groot werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van twee jonge dealers. Hij was met hen in contact gekomen via het sociale media platform Snapchat. Pointer concludeert dat het nog altijd gemakkelijk is om via Snapchat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen te krijgen. De mishandeling is 3 weken geleden gebeurd. De journalist van Pointer heeft aangifte gedaan. Wouter Koolmees, tijdens de coronacrisis minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zegt tegen de coronacommissie dat sommige zaken fout zijn gegaan. Maar hij vindt dat veel betrokken ministers het heel goed hebben gedaan. Koolmees vertelt dat er steeds meer spanningen ontstonden bij discussies over maatregelen. Zoals bij het besluit over de avondklok. Koolmees had daar veel buikpijn van, zegt hij, maar stond er wel achter. Over de steunpakketten voor bedrijven zegt Koolmees dat ze rust hebben gecreëerd. Hij is ook trots dat de werkloosheid na corona laag was. Het Mauritshuis in Den Haag mag 25 kunstwerken uit de collectie van Abraham Bredius houden. De erfgenamen eisten de werken terug omdat het Mauritshuis ze niet permanent tentoonstelt. Maar van de rechter hoeft dat niet. De erfgenamen gaan in beroep. Tellen Griekspoor heeft de tweede ronde van de Libema Open bereikt. Hij won op het gras van Rosmalen in 3 sets van landgenoot Botik van de Zandschulp. De wedstrijd werd vanwege regenval gisteren onderbroken en vandaag afgemaakt. Ook Thijs Bogaert is door naar de tweede ronde. Hij won in 3 sets van de Chinees Wu. De 17-jarige Bogaert werd met een wildcard toegelaten tot het grastoernooi. Bij de vrouwen verloor Suzanne Lamens in 3 sets van Anastasia Potapova uit Oostenrijk. Het weer, zonnige periode, afgewisseld met stevige buien, soms met onweer. Het is ongeveer 17 graden. Ook morgen buien, vooral in het binnenland. Het wordt dan ook een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: met het nieuws van 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De kans op extreem hoog water voor de Nederlandse kust is in ruim 100 jaar tijd 4 keer zo groot geworden. Dat schrijven onderzoekers in een wetenschappelijk vakblad. Stijging van de zeespiegel door klimaatverandering is één van de grote oorzaken. Maar ook bodemdaling draagt bij aan de risico's. Hoge waterstanden hoeven niet direct te leiden tot overstromingen. Nederland heeft veel maatregelen genomen om het land te beschermen. De wetenschappers noemen de metingen die zij doen vooral belangrijk om te bepalen of die maatregelen nog genoeg zijn. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens tv-opnames mishandeld. Voor een programma over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met 2 jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. De Groot heeft aangifte gedaan bij de politie. De man die gisteren in Moskou werd opgeblazen met een autobom was een hoge Russische militair. Volgens een onderzoeksplatform regelde hij de levering van raketten en munitie, bestemd voor het front met Oekraïne. De Russische luitenant-generaal zou al langer doelwit zijn van de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor meer aanslagen. Vorig jaar werd een andere luitenant-generaal opgeblazen op vrijwel dezelfde plek als de aanslag van gisteren. De geplande grote onderhoudswerkzaamheden aan wegen in Noord-Nederland worden mogelijk geschrapt. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt niet aanbesteed omdat er niet genoeg geld is. Dat betekent dat bijna 100 kilometer asfalt niet wordt vervangen. En verder wordt het onderhoud aan bijna 100 viaducten uitgesteld, zegt Rijkswaterstaat tegen RTV Noord. Tot 2038 is er een tekort van ruim 34 miljard euro voor onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat. Ook op andere plekken in Nederland wordt onderhoud aan wegen daarom mogelijk uitgesteld of geschrapt. Het weer, geregeld zon met vanuit het westen buien, soms met onweer. Vanavond en vannacht vaker droog en ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Een aangename mededeling om dit uur mee te beginnen. Er is erg veel koffie in Brazilië. Maar daarover straks meer. Welkom bij Link, het programma met muziek rondom een bepaald thema. In de voorgaande live-uitzending liet mijn collega Ruben Landman een nummer van het Belgische duo Sweet Coffee horen. In deze editie maak ik een koppeling met het woord koffie. En daarom is het thema van deze editie van Link koffie. Er valt heel veel te vertellen over deze drank die wereldwijd wordt gedronken. Koffie wordt bereid op basis van water en gedroogde en gebrande pitten van de koffieplant, oftewel coffea, die vanwege hun vorm koffiebonen worden genoemd. De koffieboon is een exportproduct van landen rondom de evenaar, zoals Brazilië, Vietnam en Colombia. Koffie bevat het stimulerende middel cafeïne. Naar alle waarschijnlijkheid zijn Arabieren met de teelt van koffieplanten begonnen. De havenstad Mokka werd de belangrijkste distributeur van waar de koffie naar Egypte en Syrië werd getransporteerd. De koffiesoort Mokka is naar

0: uit Goa in het huidige India geïmporteerd. Goa en Brazilië waren beide Portugese kolonies. Door de almaar groeiende productie daalde de prijs van de koffie verder. Brazilië ontwikkelde zich tot de grootste koffieproducent ter wereld. Een positie die het trouwens nog steeds heeft. Het openingsnummer, de Coffee Song van de afro-rockband Ocibisa, laat er geen misverstand over bestaan dat Brazilië een belangrijk aandeel heeft in de koffie-export. Want there's an awful lot of coffee in Brazil, zoals zij het zingen in deze song. Ja, koffie wordt in veel culturen genuttigd. De drank is, voor wat betreft de smaak, bitter en licht zuur en wordt daarom soms aangevuld met melk, suiker of allebei natuurlijk. Koffie bevat het stimulerende middel cafeïne, zoals ik al zei, waardoor het voor velen een aantrekkelijke drank is om bijvoorbeeld 's morgens de dag mee te beginnen. En de volgende opname is hier een goed voorbeeld van. Luister naar de song Caffeine van de uit Boston afkomstige singer-songwriter Patty Larkin.
1: Caffeine, caffeine, you know that it's a frame. I got to have my coffee or I'll turn mean.

0: you.
1: Je hoorde Patty Larkin met haar nummer Caffeine. Ja, alleen het luisteren naar dit lied is wat mij betreft al stimulerend. En dat zet ik nog even door met het nummer Hallelujah, I Love Her So van Ray Charles. Dit lied uit 1957 bevat elementen van gospelmuziek. Het is een ode aan de vreugdevolle bevrijding van de liefde. Het schenken van een kop koffie aan je geliefde is op sommige momenten iets speciaals. En dat kan dan ook veel voldoening geven. Ray Charles geeft dat ook duidelijk aan in deze zin. Every morning, before the sun comes up, she brings me coffee in my favorite cup.

Ray Charles, Hallelujah, I Love Her So. En dat gedraaid in deze editie van Link, waarin ik het heb over koffie. Uit de opname die je zojuist hoorde, blijkt wel dat het niet zomaar een drankje is, maar dat het iets met je kan doen, zeker in sociaal opzicht. Het nummer Afterglow van Ed Sheeran is een romantische ballad over zijn vrouw, Cherry Seaborn. Je zou de tijd stil moeten kunnen zetten en dan samen genieten met de persoon van wie je houdt. Hij beschrijft de afterglow, dat staat voor het aanhoudende, warme gevoel van intimiteit en rust die komt wanneer de rest van de wereld vervaagt. Die zaterdagochtend, wanneer het licht danst op haar haren en miljoenen kleuren tovert, valt hem de zon op die weer kaatst in de koffie die zij vasthoudt. Stop.

0: Afterglow.
1: Hoe romantisch wil je het hebben? Ed Sheeran, Afterglow, een opname van hem uit het jaar 2020. En na deze romantische sfeer van Ed Sheeran is het een groot contrast met het koffiemoment bij Claudia de Breij. Ook wel weer herkenbaar, helaas, voor velen. Koffie en cake, na een verdrietige maar oprechte dienst voor iemand waarvan je voorgoed afscheid moet nemen.
2: The

0: We willen hier vandaan, omdat elk van ons hier een keer blijven moet. Ja, een mooie paradox aan het eind van dit lied. Dat was Claudia de Breij. Saint Behind the Glass is een zeer persoonlijk, nostalgisch nummer van de band Los Lobos, afkomstig van hun album Kiko uit 1992 over de jeugd van zanger en tekstschrijver Louis Perez. Hij vertelt over zijn herinneringen aan zijn moeder, zus en het leven in een krappe eenkamerwoning. The Saint Behind the Glass is een echt devotiebeeld van Santo Niño de Atocha. Een toewijzing aan Jezus, dat Perez' moeder in een klein glazen doosje op hun huisaltaar bewaarde. Deze heilige als waarnemer, die vanuit zijn glazen omhulsel naar de kamer kijkt, is getuige van de alledaagse gebeurtenissen in hun huis, waaronder wapperen van de gordijnen, het waken over de slapende kinderen en de geur van koffie in de lucht. Perez schreef het als een eerbetoon aan het ingrijpende leven van zijn kindertijd, waarin zowel problemen als blijvende hoop in het dagelijks leven van zijn familie worden beschouwd. Je hoort hier een live-uitvoering van Los Lobos uit 2005, waarin Louis Perez wordt aangekondigd. Het optreden vormt daardoor een zeer persoonlijk moment.
1: Louis is going to sing for you one time. This is called Saint Behind the Glass.

0: mooi verder.
1: Een indrukwekkend en erg persoonlijk nummer, dit Saint Behind the Glass van Los Lobos. Zeker in deze live uitvoering. The Guess Who was een Canadese rockband rond zanger en schrijver Randy Bachman, die hits scoorde als Clef for the Wolfman en American Woman. Dat laatste nummer verscheen op single in 1970 met op de B-kant de song No Sugar Tonight. De uitdrukking No Sugar staat in dit verband voor geen genegenheid of geen intimiteit in een nogal onderkoelde relatie. Randy Bachman raakte geïnspireerd om het nummer te schrijven nadat hij een ruzie op straat had gehoord. Een vrouw schreeuwde tegen een man die zijn gezin verwaarloosde en zij sloot haar tirade af met de woorden: "Schatje, je krijgt vanavond geen suiker." Hoewel de uitdrukking oorspronkelijk een term was voor het onthouden van intimiteit, geeft het nummer een bredere uitdrukking aan: eenzaamheid, isolatie en een onvervulde of verbroken relatie. Gevoelens van leegte en vervreemding, waarbij No Sugar een metafoor is voor het gebrek aan warmte en steun van een partner. En ja, dan hoef

0: onmiskenbaar maar het stemgeluid van Randy Bachman, die je misschien ook nog wel kent van de groep Bachman Turner Overdrive. Iets heel anders nu, zeker qua muzieksfeer. De term Java Jive verwijst naar het genieten van koffie en de levendige cultuur van het socialiseren daarvan in koffiehuizen. Het nummer Java Jive ontstond in 1940 en werd populair gemaakt door de groep The Ink Spots en later gecoverd door de vocal group The Manhattan Transfer. De term Java staat voor koffie en is afgeleid van het gelijknamige Indonesische eiland dat bekend staat om zijn koffieproductie. Jive stamt uit de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw en is een jazz geïnspireerd ritme. Het nummer Java Jive is een speelse ode aan de cafeïne. De beroemde openingszin I love coffee, I love tea, I love the Java Jive and it loves me benadrukt de diepe genegenheid voor de koffiecultuur. De tekst imiteert jazz-skets, roept bestellingen naar een barista en somt op speelse wijze verschillende koffiesoorten op. Genoeg om van te genieten bij je eigen kop koffie dus.
1: Hallo.

0: Een heerlijk jazzy en swing nummer dat zo uit de jaren 30 van de vorige eeuw zou kunnen komen. Maar het stamt uit 1997 en was van de Manhattan Transfer.
1: Je luistert naar Link.
0: En daarmee zijn we gekomen aan het vaste onderdeel in dit programma en dat is...
1: De kofferbak.
0: Een origineel wordt gelinkt aan één of meer covers daarvan. In deze editie van Link, waarin koffie het thema is... Aandacht voor een lied van Bob Dylan dat te vinden is op zijn album Desire uit 1976. Het is het lied One More Cup of Coffee. En Emmylou Harris zingt op de achtergrond mee met Bob Dylan in dit nummer. Dylan schreef het nummer na een bezoek aan een Roma-feest in Saint-Marie-de-la-Mer in Frankrijk op zijn 34ste verjaardag. Iemand nam hem mee naar de hoogtijdagen van de Roma, die samenvallen met zijn eigen verjaardag. De week die hij daar doorbracht, heeft waarschijnlijk invloed gehad op het schrijven van dat nummer. Het is een stemmige, maar tegelijkertijd raadselachtige song die gaat over de onvermijdelijkheid van verder gaan en het einde aan een tanende relatie. Het centrale thema draait om een man die zich voorbereidt om zijn mystieke Romani, ook wel zigeuner, geliefde te verlaten, omdat hij beseft dat haar wereld en fatalistische, duistere aard niet bij hem passen. Die drang om te vertrekken hoor je in de zin One More Cup of Coffee Before I Go, waarin de koffie gebruikt wordt voor een snelle oppepper van scherpte of moed en het verlangen symboliseert om het onvermijdelijke uit te stellen. Het is een ceremoniële, aarzelende pauze voordat hij de onbekende, gevaarlijke vallei beneden, oftewel de valley below, betreedt. Het is een metafoor voor de dood, een afscheid of het definitieve einde van een afbrokkelende relatie. Het nummer heeft qua arrangement een zeer passende sfeer, mede door de gebruikte instrumenten. En we gaan straks in het volgende nummer in deze editie van de kofferbak naar een ander voorbeeld van horen.

In de kofferbak hoorde je Bob Dylan met One More Cup of Coffee. Het nummer is door diverse andere artiesten gecoverd en vandaar dat je het nu in de kofferbak aantreft. Ik wil je de uitvoering uit 2019 laten horen van de Canadese singer-songwriter Jessica Ray met haar begeleidingsband The Ramshackle Parade. Ik noemde bij de opname van Bob Dylan, die je zojuist hoorde, hoe de muzikale sfeer past bij de context van het verhaal dat hij daar vertelt. In deze opvallende uitvoering is de oorspronkelijke sfeer die Bob Dylan het nummer gaf volledig verdwenen en het is daarmee wat mij betreft tot een geheel nieuwe song omgevormd.

0: En dat waren achtereenvolgens Bob Dylan en Jessica Ray en de Ramshackle Parade met het nummer One More Cup of Coffee. Twee versies die een geheel eigen sfeer hebben. En dat alles in het kader van...
1: De Kofferbak.
0: Couleur Café is een populair jaarlijks Belgisch muziekfestival in Brussel dat dit jaar gehouden wordt van 26 juni tot en met 28 juni. Maar het is ook de titel van een bijzonder lied van de Franse zanger Serge Gainsbourg uit 1964. Een liefdesliedje waarin zelfs de kleur van koffie een rol speelt.
2: J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets. Joli bracelet, à tes pieds il se balance,

0: Een voor die tijd bijzondere opname van Serge Gainsbourg, vind ik, dit Couleur Café.
1: Je luistert naar Link.
0: Coffee Homeground is een nummer dat is geschreven door Kate Bush voor het album Lionheart uit 1978. De tekst is geïnspireerd op een taxichauffeur die Kate ontmoette en die nogal gestoord was. Kate zegt hierover: het is een nummer over iemand die denkt dat hij of zij door iemand anders wordt vergiftigd. Dat er belladonna in de thee zit en dat er gif in het eten zit. Het is eigenlijk een humoristische kijk op paranoia en het is een beetje in een ouderwetse Duitse sfeer gehuld om de humoristische kant ervan over te brengen. Aldus Kate Bush. En die paranoia hoor je onder andere in deze regels: nou, je krijgt me niet met je belladonna in de koffie en je krijgt me niet met je arseen in de theepot. En je plaatst me niet in een graf van 2 meter met je scheerling op de rotsen. Luister naar Kate Bush.

En dat was Kate Bush met Coffee Home Ground van haar album Lion Heart. In deze editie van Link, waarin het thema koffie is. En nu in Link aandacht voor Gerard van Maasakkers. Een Nederlandse zanger uit Noord-Brabant die in het Brabants dialect zingt. Op het album Lijflied uit 2012 staat het nummer Koffie. De sfeer van dit nummer is enigszins bedrukt. Het ouderlijk huis is verlaten en de spullen worden opgehaald. Zijn ouders zijn overleden en de tijd is daar dat het huis wordt verkocht. Herinneringen komen boven aan die stemmen van weleer. Dag jongen, welkom, pak een stoel. Je kan je jas wel ergens kwijt. Zal ik koffie voor je zetten?

0: Hoe lang blijven die stemmen nog bij mij? Ja, ik weet niet hoe het met jou of met u is, maar zo'n lied als dit roept ook bij mij herinneringen op aan een tijd van wel eer, waar je wel eens naar terug verlangt, maar die helaas nooit meer terugkomt. Je hoorde Gerard van Maasakkers met zijn lied Koffie. Voor meer informatie over dit programma, de mogelijke herhalingen en over onze andere programma's verwijs ik je graag naar onze website eenvallei.nl.
1: Link. Presentator Pieter Nijhoff.
0: In deze link hoor je allemaal songs die iets te maken hebben met koffie. Tom's Dinner is de titel van de laatste bijdrage, geschreven en gezongen door Susan Vega en oorspronkelijk in 1981 opgenomen, maar pas in 1987 uitgebracht op haar album Solitude Standing. Er verscheen een remix in 1990 van een groep genaamd DNA. Dat gebeurde echter zonder toestemming van Susan Vega. Maar Suzanne vond de remix, waarin een stevige beat aan het nummer werd toegevoegd, eigenlijk wel leuk. En het werd officieel uitgebracht onder de artiestennaam DNA featuring Susan Vega. En hiermee had ze aanzienlijk meer succes dan met de originele uitvoering. Het verhaal van het lied bleef gelijk. De vertelster zit aan de bar in een café, wachtend op haar trein. En er wordt een halfvol kopje koffie voor haar ingeschonken. Terwijl ze haar koffie drinkt, leest ze de krant, kijkt ze naar buiten en doet ze allerlei observaties. En ze denkt aan haar geliefde. En daar komt de trein aan. Ik vertrek nu ook. Smakelijke koffie en tot de volgende link.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 6 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De man die gisteren in Moskou werd opgeblazen met een autobom was een hoge Russische militair. Volgens een onderzoeksplatform regelde hij de levering van raketten en munitie bestemd voor het front in Oekraïne. De Russische luitenant-generaal zou al langer doelwit zijn van de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor meer aanslagen. Vorig jaar werd een andere luitenant-generaal opgeblazen op vrijwel dezelfde plek als de aanslag van gisteren. Het kabinet onderzoekt of mensen die worden bedreigd legaal pepperspray mogen hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om vrouwen die worden gestalkt. Pepperspray voor iedereen legaal maken ziet het kabinet niet zitten. Justitie heeft voorwaardelijke celstraffen geëist tegen drie mannen die in Zuid-Limburg voorwerpen van een viaduct gooiden. De mannen zouden sinaasappels, eieren, houtblokken, stenen en een verkeersbord naar beneden hebben gegooid. Meerdere auto's die langsreden werden geraakt en niemand raakte gewond. De drie mannen worden verdacht van poging tot doodslag. Een vierde verdachte, die minderjarig was toen de voorwerpen van het viaduct werden gegooid, moet later voor de rechter komen. Een undercover journalist van tv-programma Pointer is tijdens opnames mishandeld. Presentator Jos de Groot werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van twee jonge dealers. Hij was met hen in contact gekomen via het sociale media platform Snapchat. Pointer concludeert dat het nog altijd gemakkelijk is om via Snapchat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen te krijgen. De mishandeling is 3 weken geleden gebeurd. De journalist van Pointer heeft aangifte gedaan. Het weer, nog geregeld zon met vanuit het westen buien, soms met hagel en onweer. Vanavond en vannacht vaker droog bij een graad of 10. Morgen zonnige periode, in het binnenland een enkele bui en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek

0: Mijn Dozijn. Elke week laat iemand zijn of haar 12 favoriete platen horen. Dit is Mijn Dozijn met Lucette Lantinga.
1: Goedemorgen, hartelijk welkom in Mijn Dozijn. Waar ook vandaag onze gast zijn 12 favoriete platen ter gehoor laat brengen. Een prachtige lijst overigens, samengesteld door Robin Hafkenschild. Robin is in november 65 geboren in Zeist. Op jonge leeftijd gingen zij al verhuizen naar Utrecht, waar hij de lagere school heeft gedaan. De middelbare school, de HAVO. Vervolgens is hij naar het conservatorium gegaan in Hilversum, op het Mediapark. Waar hij lichte muziek, jazz en klassiek muziek en slagwerk heeft gestudeerd en dirigeren. Dat heeft hij ongeveer gedaan tot zijn 23ste, maar vanaf zijn 4e is hij al aan het drummen geslagen. Vanaf zijn 7e speelt hij in bandjes, wat hij nog steeds doet. En voor en tijdens zijn studie is hij paukenist geweest in meerdere bands. Muziek heeft hem heel veel gebracht op alle fronten, waarover we het later meer gaan hebben. Robin werkt in Cultura, in hetzelfde gebouw als wij zitten. En daar doet hij van alles en nog wat, met name op lesgebied. Hij heeft een relatie, hobby's, muziek, hoe kan het anders, lezen, kunst kijken, koken, lekker Indisch en Italiaans. Maar we zijn hier voor de muziek en we gaan beginnen met Gare du Nord, Summertime.

0: Gare du Nord, Summertime, een hele speciale uitvoering. Ik heet je hartelijk welkom, Robin, in de studio.
1: Dankjewel.
0: Leuk dat je er bent en wat een heerlijke binnenkomer dit nummer.
1: Ja, hè? Ja. Jammer dat er geen camerabeelden zijn.

0: wel stellen.
1: Ja,
0: ja, mooi. Het volgende nummer wat we zo gaan luisteren, dat lijkt een beetje op elkaar, maar misschien zit ik er helemaal naast. Die is van Saint-Germain. Van het album Tourist. Is dat een Franse band?
1: Ik denk het wel. Dit nummer betekent heel veel voor mij. De drums, dat is een sample. Voor de muziekkenner, wie kent Take 5, Dave Brubeck? Hebben deze mannen gedaan? Die hebben daar een stukje, dat is een vijfkwarts groove. Wat hebben zij gedaan? Ze hebben daar een sample van gemaakt, een stukje van gemaakt. En daar een vierkwarts van gemaakt en een dancebeat onder gezet. Goud. Luister maar.
0: Dat is wel heel bijzonder.
1: Absoluut.
0: We gaan hem horen.

0: Paul Anka, die was ik straks nog even vergeten te melden. Die kwam achter Saint-Germain aan met het nummer Smells Like Teen Spirit. Bekend ook van Nirvana, dit nummer niet?
1: Ja, precies. Nirvana, dat album Nevermind, dat was echt iconisch. Met nummers daar kun je eigenlijk niet aankomen. Want ja, het staat wel voor een bepaalde periode in de tijdsbeeld, zeg maar. En toen kwam Paul Anka, een bekende crooner van weleer. En die heeft een album opgenomen met allemaal iconische nummers in een big band versie. Dus ook Smells Like Teen Spirit. Eigenlijk iets waar je niet aan kunt komen. En toen hoorde ik dit nummer. Dacht, ja, waar luister ik eigenlijk naar? Want ik herkende het hele liedje niet.
0: Nee.
1: Dus dat duurde een aantal keer. Dacht, ja, dit is goud. Hoe bedenk je het om zo'n nummer in een heel ander jasje te steken?
0: Echt een ander
1: zo
0: jasje.
1: Ontzettend goed gedaan. En ja, als drummer, ik ben helemaal weg van big bands. Dit is geniaal. Voor wie het even niet heeft gehoord, die laatste fill van de drummer. Om het nummer mee af te sluiten. Ja, te gek.
0: Ja.
1: Ja.
0: Drummen en sowieso muziek is echt is heel bepalend in jouw leven, hè?
1: Absoluut, ja.
0: Je begon te drummen toen je 4 was, vertelde je?
1: Ja, dat klopt, ja. Nou, mijn moeder die zei, ja, je bent eigenlijk gewoon met drumstokken geboren.
0: Ja.
1: Van voor mijn 4e werd ik al helemaal gek als er een drumband voorbij kwam. Niet dat ik per se een drumband wilde, maar het ja, ritme. Dat ja. Dus. Dus ik ben gaan drummen. Mijn ouders werden helemaal gek van me. Dus ja, ze moesten wat met me.
0: Jij moest en zou drummen.
1: Precies. Dat is goed gelukt.
0: Ja.
1: Want dat doe ik nog steeds.
0: Ja.
1: Ja.
0: Wat leuk. Dat doe je nog steeds, maar je doet veel meer. Zoals hier in Cultura. Wat doe je onder meer?
1: Hier in Cultura, ik ben coördinator bij het kunstencentrum. En het hele cursusprogramma, daar ga ik over. Dat stel ik samen, dat ontwikkel ik. Ik niet alleen uiteraard, maar wel met een team van bevlogen mensen. En even een stapje terug. Muziek heeft mij veel gebracht. Drummen heeft mij veel gebracht. En dat gun ik iedereen. Dus ben ik hier als
0: dus
1: een vis in het water. Inderdaad, ja. Ik wil mensen meenemen in wat kunst en cultuur en het beleven daarvan teweeg kan brengen.
0: Ja, mooi. En die lesprogramma's zijn bedoeld voor?
1: Qua leeftijd bedoel je? Ja. Voor iedereen. De jongste cursisten die we hebben, die zijn 5, 6. Bijvoorbeeld met kleutertheater, met musical. En de oudste cursist die we hebben, dat is een krasse dame van ver in de 80.
0: Ja.
1: Die senior theater doet. Ja, dat is echt geweldig. Waanzinnig leuk.
0: Ja.
1: Mooi ook.
0: Ja, dus als je het over uitreiken hebt, iedereen komt aan bod.
1: Precies.
0: Nou.
1: Inderdaad. We hadden hier afgelopen zaterdag ons Culturafest, waarin we ons cultuurprogramma voor het komend jaar hebben gepresenteerd. Dag met voorstellingen, workshops. Het was een waanzinnige dag waar heel veel mensen met veel plezier deelgenoot van waren.
0: Nou, die gaan zich vast weer intekenen voor een of andere cursus.
1: We gaan het meemaken, leuk. Inderdaad. Ja.
0: Nou, mooi, mooi werk. Mooi dat je dat zo met hart en ziel kan doen.
1: Dankjewel, dat is het ook.
0: Ja. We gaan zo verder met Ray en Where is My Husband. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, je hoorde net een big band. Wat Ray heeft gedaan is diezelfde big band vibe meenemen in muziek van nu. Where is My Husband staat vol met blazers. En nou ja, kortom, een waanzinnig gaaf arrangement met een goede dancebeat eronder. Luister maar, veel plezier.
0: We gaan hem horen. Daarna krijgen we Buckshot Le Funk, maar daarover later meer. Where is My Husband?

elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn.

0: Dat was niet ik, mensen. Dat was net eerst Ray met Where's My Husband. Heerlijk swingend. De enige vrouwelijke band, zangeres in het geheel vandaag.
1: En wat voor één.
0: Maar wat voor één. En vervolgens hadden we net Buckshot Lafonc. Spreek ik dat goed uit?
1: Ja, precies. Dat was een hobbyprojectje van Branford Marsalis, saxofonist. Een telg uit beroemde muzikantenfamilie. Hij is saxofonist, jazz-saxofonist. Als je Sting, Englishman in New York, er zit een hele mooie sopraan solo in. Dat is deze man.
0: Okay.
1: En dit was een album uit 1994. Kenmerkend. Het was echt een, nou ja, shock wil ik niet zeggen, maar bijna wel. Van hoe kun je als jazzmuzikant zoiets maken? En ja, het is waanzinnig. Een waanzinnig goed album met verschillende muzikale invalshoeken. Ja, een groot avontuur om naar te luisteren.
0: Ja, ik zie het. Je glimt ervan.
1: Precies.
0: Maar jij herkent natuurlijk heel veel in die muziek, want je hebt zelf jazz gestudeerd.
1: Precies. Voor mij is het gewoon een inspiratiebron hoe je verschillende muzikale invalshoeken tot een goed homogeen album kunt maken. En dat je daar een soort muzikaal verhaal in weet te brengen.
0: Ja. Ja,
1: een beetje nerdy, maar ja.
0: We gaan zo meteen naar Harry Connick Jr. Is er ook een senior?
1: Vader. ja, dit is New Orleans. Oorsprong eigenlijk bakermat van Amerikaanse muziek. Branford Marsalis komt ook uit New Orleans. Wat je hier hoort is een cover. Nummer is geschreven door Alain Toussaint. En Harry Connick heeft een album gemaakt waarin de klassiekers uit het New Orleans repertoire bijeen zijn gebracht. En dit is er een van. Je hoort een moderne versie, zonder dat het modern is. Maar luister maar, je hoort gewoon een nieuwe vibe.
0: Het is net iets anders dan het origineel. Hè? Working in the Coal Mine. Een bekend nummer, inderdaad. Geschreven door Alain Toussaint. Daarna gaan we naar David Sanborn. Daarover later meer. We beginnen met Harry Connick, Working in the Coal Mine.

0: Dat waren de klanken, de prachtige klanken van David Sanborn. En het nummer Snakes. Wat een heerlijk ritmisch gebeuren.
1: Dankjewel. Drums, Steve Jordan. Drummer die al een aantal decennia mee draait. Speelt nu trouwens bij de Stones.
0: Oh ja?
1: Zoals bekend is, drummer
0: Charlie
1: Watts inderdaad ons ontvallen. Steve Jordan heeft de eer gehad om zijn plek te vullen.
0: Ja.
1: En hoe die dat doet, dat is waanzinnig. Overigens, hij heeft ook solo LP's met Keith Richards, de gitarist van de Stones.
0: Ja.
1: Daar heeft hij op gedrumd. Dus ze zijn bekend met elkaar. Dat die groove die daar neer wordt gelegd door Steve Jordan, Mark Smiller op bas. Ja, dat ik ga daar ontzettend van aan.
0: Bijzonder.
1: Trouwens, jullie ook zo te zien.
0: Dat ze weer gaan toeren straks.
1: Ja, inderdaad, ja. Groove, dat is voor mij als drummer natuurlijk wel een ding. Dat lijkt me wel evident.
0: Ja.
1: Als je luistert naar... en blazers ook. Dat hoor je zometeen bij het volgende nummer. Komt dat ook allemaal samen. Wat hier heel erg gaaf aan is, is dat Brian Setzer, want daar hebben we het over. Wie kent hem niet? Gitarist van de Stray Cats.
0: Ja.
1: Die wilde heel graag een swingalbum maken, maar dan zonder met een rockabilly vibe. En dat hoor je in dit nummer allemaal bij elkaar.
0: Wil je hem aankondigen?
1: Jullie gaan zo luisteren naar Jump, Jive and Wail van Brian Setzer Orchestra.
0: Mooi, daarna krijgen we Anomalie, maar daarover...

0: Anomalie, Metropool.
1: Ja, Canadese toetsenist. Okay. Wat ik hieraan te gek vind is die gelaagdheid in de muziek. Het vliegt alle kanten op. Die invalshoeken, die krijg je, hoorde je net ook bij Saint-Germain, Rose Rouge.
0: Ja.
1: Waar de vibe daar meer mellow was dan dit. Dit is wel echt recht in je gezicht, zeg maar. Met af en toe een klein rustpuntje. Maar eigenlijk krijg je die rust gewoon niet. Hier zit ook veel orkestraals in. Ik heb tijdens mijn studie ook klassiek slagwerk gestudeerd. Waaronder ja. Pauken. Wat je in een klassiek stuk, daar heb je de tijd om verschillende invalshoeken muzikaal uit te diepen. Ja, dat is hier gecomprimeerd tot
0: dat heb je bij dit nummer
1: een paar
0: niet.
1: Minuten, inderdaad. Maar dat vind ik wel heel erg interessant, die muzikaliteit die je hierin terug hebt gehoord.
0: Ja, dit klinkt inderdaad, het is gewoon heel erg mooi gemaakt.
1: Ja, absoluut, ja. Het is ook een fenomeen in Canada.
0: Oh ja.
1: Zoek hem op YouTube en dan zie je hem met een aantal toetsenisten in een bandformat, zeg maar. En het publiek om hem heen. En als die beat inkomt, nou, kijk vooral.
0: Ja.
1: Je ziet echt iedereen uit de pan gaan. Dat is echt waanzinnig leuk om te zien. Mooi ook trouwens.
0: Mooie tip.
1: Ja.
0: Luisteraars. We gaan inmiddels over naar jouw persoonlijke top 3.
1: Precies.
0: Te beginnen met Toto, This Change.
1: Uh-huh.
0: Hoezo heb je dit nummer gekozen van Toto?
1: Van
0: alle andere?
1: Omdat, het begint al met die fill. De drummer die zet in en dan gaat, dan begint de muziek. Deze drummer is een van de drummers die voor mij heel veel betekent qua groove, qua muzikale invulling. En Steve Porcaro, de drummer, is vooral bekend om de shuffle. En These Chains is een shuffle. En hier komt echt alles samen waar ik aan van ga als drummer zijn.
0: Ja,
1: zeg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Is echt wel echt. Hoort dus echt in jouw top 3 thuis.
1: Absoluut.
0: Begrijp ik.
1: Ja, ja,
0: ja. En daarna krijgen we Miles Davis, maar daarover later meer. We beginnen met Toto, These Chains.

0: Geweldige klanken van Miles Davis. En dan heet de titel So What? Nou.
1: Ja, behoeft dit nog enig commentaar? Dacht het niet. Waanzinnig drumwerk van Jimmy Cobb. Overigens, dank voor het alerten, Pieter. De drummer van These Chains is natuurlijk Jeff Porcaro en niet Steve Porcaro. Dat is de broer en die is toetsenist.
0: Nou, maar goed dat je het nog even noemt.
1: Precies. Drummers. We hebben Jimmy Cobb, we hebben Jeff Porcaro. En dat kun je eigenlijk niet zonder Steve Gadd. Dat is de drummer die nu bij James Taylor op het volgende nummer heeft gespeeld.
0: Yeah.
1: Dat is mijn absolute drumheld. Daar valt niks over te zeggen.
0: Nee. Het is jouw nummer 2.
1: Ja.
0: Dus jouw top 3 is echt jouw top 3 en niet zomaar uit de lucht gegrepen.
1: Nee, inderdaad.
0: Ja, van Miles. En jouw nummer 1 is James Taylor. En voordat we die zo meteen gaan draaien, maak even een sprongetje. Want we hebben het nog helemaal niet over je hobby's gehad.
1: Nee.
0: Indisch koken.
1: Ja, dat...
0: Wat kook je dan zoal?
1: Indisch. De Indische gerechten. Ik vind het heerlijk om in de keuken te staan en te koken. Indisch, uiteraard. Ik heb een Indische achtergrond. Ik ben opgevoed met Indisch eten. Maar Italiaans koken, net zo leuk. Frans, net zo lekker.
0: Wat geniet jouw voorkeur in de Indische keuken?
1: Eigenlijk alles.
0: Alles.
1: Ja, heel eens. Ja, simpel, hè?
0: Ja.
1: En vooral om zelf te koken. Dat vind ik heerlijk.
0: En wat vind je dan leuk om te koken? Heb je daar specifiek of eigenlijk alles?
1: Nou, ik kan een aantal gerechten noemen. Rendang, sambal goreng tempeh, sambal goreng boontjes. Moet ik doorgaan? Ik zie
0: klinkt
1: jullie al watertanden.
0: Ja, het water loopt me in de mond. En de Italiaanse keuken, dat vind je ook leuk.
1: Ja, zeker. Pasta's. Ik had pas nog een voor een groep gewoon vrienden heerlijk Italiaans gekookt met... ik hou maar op, want ik zie jullie echt zo lekker kijken.
0: Ja. We gaan door naar jouw nummer 1, James Taylor. Wat kun je over James Taylor vertellen en hoezo staat deze voor jou op nummer 1?
1: James Taylor, Amerikaanse singer-songwriter... Dit nummer, Wichita Lineman, geschreven door Glen Campbell op een album dat heet Covers. In 2008 uitgekomen. Steve Gadd is hier de drummer van.
0: Ja. Nou, we gaan hem horen. Ik wil je vriendelijk bedanken voor je komst naar de studio en je prachtige lijst. Dank Pieter voor de techniek. Mijn naam is Lucette Lantinga. Ik wens u een heel goed weekend en graag tot de volgende keer.

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De afgelopen 5 maanden zijn er meer dan 1300 bootmigranten omgekomen of vermist geraakt op weg naar de Spaanse kust. Dat zegt een Spaanse hulporganisatie die overtochten vanuit Afrika bijhoudt. De meeste slachtoffers vielen op de route naar de Canarische eilanden. In Noord-Ierland is de situatie gespannen na de rellen van gisteravond. Er werden onder meer auto's en een supermarkt in brand gestoken en gemaskerde relschoppen vielen migranten aan. Aanleiding is de aanval van een man met een groot mes. Daarbij raakte iemand zwaar gewond en die is er slecht aan toe, zegt correspondent Arjen van der Horst.
2: Het slachtoffer zelf ligt nog altijd zwaar gewond in het ziekenhuis. Hij heeft een oog verloren, liep ook verwondingen op in zijn nek en rug. En volgens Britse media woonde hij en de verdachte in hetzelfde woonblok in de Noord-Ierse hoofdstad. Maar nogmaals, we weten nog steeds niet wat de aanleiding was voor de steekpartij. De politie zegt wel dat ze geen aanwijzing heeft dat dit om een terreurdaad zou gaan.
1: Een meerderheid van de ASML-medewerkers die lid zijn van de vakbond is akkoord gegaan met het sociale plan van de chipmaker. Dat zeggen vakbonden FNV en de Unie. Vorige maand werd er al een principeakkoord bereikt. Netbeheerder Tennet waarschuwt ervoor dat het tekort aan elektriciteit mogelijk eerder komt dan verwacht. In 2028 zal er al een tekort kunnen zijn in plaats van 2030. In Nederland mag er volgens de wet maximaal 4 uur per jaar ergens geen stroom zijn, zegt economieverslaggever Rob Koster.
3: Daar dreigen we in 2028 een klein beetje overheen te gaan. Niet overal, niet altijd, vooral in de winter waarschijnlijk. Maar in de jaren daarna kan dat wel steeds verder op gaan lopen, dat tekort.
1: Het weer. Vanavond vallen verspreid over het land een aantal buien. Soms met onweer, maar af en toe ook nog zon. Morgen zon, wolken en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
4: Voor jou en mij. Eén Vallei.
5: Goedenavond, mijn naam is Angelina. En het komende uur neem ik je mee op een muzikale reis langs verrassende verhalen en verborgen talenten. Latent Talent is het jeugdprogramma van Eén Vallei waarin talent centraal staat. Dus zet je radio iets harder, leun achterover of zing lekker mee. Want het belooft een hele leuke uitzending geworden en Harry is ook alvast aangeschoven.
6: Ja, hallo, ik ben er ook. Jazeker.
5: Gezellig. Dus blijf luisteren, want het wordt een knaller kunnen we wel zeggen. Wat jong geleerd is uitgedaan.

0: Je hoort het Huis Anubis, de plek waar muziek en herinneringen samenkomen en waar jij even helemaal kunt verdwijnen in de wereld van tv-tunes. Want laten we eerlijk zijn, een tv-tune is niet zomaar een liedje. Het is dat ene moment waarop je binnen 3 seconden weet, dit is mijn serie. Het is nostalgie, spanning, plezier en soms zelfs een beetje kippenvel. In deze uitzending nemen we je mee langs de grootste en leukste tv-tunes. Van internationale hits tot Nederlandstalige klassiekers. Van Disney-vibes tot echte jeugdhelden. En natuurlijk gooien we tussendoor leuke weetjes, zodat jij straks net iets meer weet dan je vrienden. En dat doen we niet alleen bij Latent Talent, maar ook bij Appassionata hoor je 2 uur lang tv-tunes die jij misschien weer herkent. Harry, je bent alvast aangeschoven.
1: Ja.
0: Kan je alvast een tipje van de sluier geven?
1: Wij deden dit vorige week ook. En dan doet Friends vaak wel even een belletje rinkelen.
0: Die kent het niet.
1: Big Bang Theory, de grote series met humor, zeg maar. Maar we gaan ook wel heel ver terug in de tijd. Dus de dingen die jouw vader en moeder misschien herkennen.
0: Kijk, dus ik zou zeggen, hou je radio aan, ook na 8 uur. Gewoon lekker tot 10 uur blijven luisteren. En we begonnen net al met een serie die voor heel veel mensen pure nostalgie is. Een serie vol geheime, mysterieuze gangen, vriendschappen en spanning. We hebben het natuurlijk over Het Huis Anubis. Voor wie het misschien even kwijt is, Het Huis Anubis draait om een groep jongeren die samen in een internaat wonen. Maar al snel ontdekken dat er iets niet helemaal klopt. Er verdwijnen dingen, er zijn geheime kamers. En langzaam komen ze terecht in een groot mysterie dit alles met het verleden te maken heeft. Wat deze serie zo bijzonder maakt, is dat je als kijker echt mee gaat puzzelen. Elke aflevering eindigt met nieuwe vragen, nieuwe aanwijzingen. En voor je het weet, zit je er helemaal in. En daar hebben we nog niet eens gehad over de muziek. Want die muziek hoort er helemaal bij. Die bepaalt de sfeer, de spanning. Alles komt samen in die ene tune. En die hoorde je natuurlijk al. En dan is het tijd om door te gaan naar de volgende. Raad jij maar van welke deze is.

Je hoorde Jada Borsato met Als jij maar van me houdt. Van het mysterieuze huis gingen we naar het magische huis. Een animatiefilm uit 2013. De film gaat over jonge kat, Flits, die tijdens een storm terechtkomt in een mysterieus huis. Dat huis blijkt van de oude goochelaar te zijn en zit vol pratende dieren, speelgoedfiguren en magie. Maar er is één probleem. Het huis dreigt verkocht te worden. Dus Flits en zijn nieuwe vrienden moeten alles op alles zetten om dat te voorkomen. En dan de muziek. Want ja, dit maakt het toch wel helemaal af. De Nederlandse titelsong Als jij maar van me houdt, wordt gezongen door Jada Borsato. En zij is niet alleen zangeres, maar ook actrice en de dochter van Marco Borsato, niet te vergeten. Met deze song laat ze zien dat ze echt haar eigen plek heeft in de muziekwereld. Warm, gevoelig en super herkenbaar. Precies wat bij zo'n magische film past. En als we het dan over nostalgie hebben, kan ik wel zeggen dat dit nummer mij echt weer even naar 10 jaar geleden bracht. Ik was 8, dansend en zingend in de woonkamer op dit nummer. En toevallig bij de volgende ook. Want wie kent Fayenne van de Bos nou niet?

niet. Van Frozen, Les Miserables, eigenlijk alle succesvolle films en musicals. Maar ook uit Heartbeat. Deze film uit 2016 vertelt het verhaal van een jonge artiest die wil doorbreken in de muziekwereld. Maar dat gaat niet zonder struggles. Ze moeten keuzes maken tussen succes, vriendschap en liefde. En dat maakt het verhaal juist zo herkenbaar voor jongeren. En eerlijk, de muziek is echt supergoed. Dus ben je er klaar voor? Want hier komt een echte banger. Dit is Heartbeat.

0: Deze serie heeft echt een generatie gevormd. We hebben het natuurlijk over Hannah Montana. Deze populaire Disney-serie liep van 2006 tot 2011 en werd wereldwijd een gigantisch succes. Het verhaal draait om Miley Stewart, een tiener die een dubbel leven leidt. Overdag is ze een gewoon meisje dat naar school gaat, maar 's avonds dan verandert ze in een popster Hannah Montana. En dat dubbele leven zorgt natuurlijk voor allerlei situaties. Geheimen bewaren, vrienden die niets mogen weten en ondertussen optreden voor duizenden fans. De hoofdrol werd gespeeld door Miley Cyrus en dankzij deze serie werd zij in één klap wereldberoemd. En daar hebben we nog niet eens gehad over de muziek, want je hoorde net al The Climb. En dat zijn van die nummers die je kent van de serie, maar van TikTok en die nog heel lang viral zijn gegaan. En jij kent het ook.
1: Ja, zeker, want sowieso ken ik de artiest natuurlijk, want ze is gewoon echt een artiest geworden. Ik kende haar vader al, Billy Ray Cyrus. Die zat ook in de serie, speelde die ook haar vader. En was ook al een popartiest. Dus een heel slim concept eigenlijk wat ze gedaan hebben. Maar mijn kinderen keken hier ook naar. En ja, als het over muziek gaat, dan ben ik ook al geïnteresseerd. Dus ik vond dit leuk.
0: Ja, het is echt een stukje nostalgie.
1: Ja, absoluut.
0: Want heb je dan ook een serie waarvan je denkt, dit vond ik toch wel het allerleukste, dat brengt me helemaal terug naar vroeger?
1: Voor vroeger, dan is het echt, kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer, met Rob de Nijs erin. Maar dat is heel lang geleden. De serie, als je mij vraagt, wat vind je de allerbeste serie ooit? Die zit ook in mijn show hierna. Dan hebben we het over, dan raak ik de naam kwijt. Ga ik opzoeken voor
0: ja,
1: je. Kom
0: we
1: ik
0: komen
1: op terug.
0: Later op terug. Want wij gaan van glitter en popsterren naar een verhaal dat een stuk emotioneler is. We hebben het over Achtste Groepers Huilen Niet. Deze Nederlandse film uit 2012 is gebaseerd op het bekende boek van Jacques Vriends. Het verhaal volgt Akkie, een vrolijk en sportief meisje uit groep 8. Ze is gek op voetbal, heeft een grote mond en geniet volop van het leven. Maar dan wordt ze ziek en verandert alles. De film laat zien hoe zij in haar klas omgaan met vriendschap, verlies en doorzettingsvermogen. Het is een verhaal dat je raakt en waar je nog lang over nadenkt. En muziek speelt daarin ook een grote rol, want het nummer Dit pakt niemand ons meer af is gezongen door Kim Lian van der Meij. Luister goed naar de tekst en dan weet je al deels waar het verhaal over gaat.

0: Wel jammer dat er geen camera's in de studio zijn, hè?
1: Want dan had je mij niet kunnen zien dansen.
0: Nee, dat was te volgen inderdaad. Maar we gaan even naar onze zuiderboeren, buren. Want als je één... ik ging bijna naar Lunteren.
1: Maar, mag ik nog even zeggen wat mijn favoriete tv-serie was?
0: Nou, dat wou ik... Oh ja, klopt.
1: Ja, wat ja, zou ik nog doen, hè? Sons of Anarchy.
0: En waar gaat het
1: over? Dat gaat over een motorbende. Is eigenlijk helemaal niet voor jouw doelgroep. Is eigenlijk voor volwassenen een serie. Maar dat vind ik een van de mooiste series die ooit gemaakt is. Ik had even blackout, nu weet ik het.
0: En alles daarover hoor je zo meteen bij Appelgrata.
1: Precies.
0: Maar we gaan even naar onze zuidenburen.
1: De buren, hè? Ja.
0: Ik kan het niet meer zeggen. Maar als je één land is dat echt weet hoe je iconische tv-tunes maakt, dan is het België wel. Denk maar aan Studio 100 en Catnet. Zij hebben jarenlang series en programma's gemaakt die niet alleen leuk waren om naar te kijken, maar vooral ook leuk om mee te zingen. Van de kabouters tot superhelden en popgroepen. Die tunes zitten zo goed in elkaar dat je ze na één keer horen al kent en dat het nooit meer uit je hoofd gaat. Het zijn van die nummers die je misschien al jaren niet hebt gehoord, maar zodra ze beginnen, zing je alles weer woord voor woord mee, zoals de kabouter plopdans van net. Kabouter Plop ging van start in 1997 en werd een van de grootste kinderprogramma's ooit in Nederland en België. Het verhaal speelt zich af in het kabouterbos, waar Plop en zijn vrienden allerlei grappige avonturen beleven. En Harry, wat is jouw favoriete Studio 100 tv-tune?
1: Dan gaan we naar Mega Mindy, denk ik. Dat vind ik dan toch wel gaaf.
0: Nou, dan draai ik hem speciaal voor jou natuurlijk.
1: Joepie! Ik draag veel geheim.

0: Ja, hallo K3, dat kunnen we wel zeggen. Want dit is toch echt de K3 van mijn tijd. En de serie liep van 2010 tot 2012 met 3 seizoenen en 39 afleveringen. Volg je de meiden van K3 toen Karin, Christel en Josje in hun dagelijks leven. Ze wonen samen en proberen hun dromen waar te maken in de muziekwereld. Maar ondertussen komen ze in allerlei grappige en soms chaotische situaties terecht. Van misverstanden tot gekke plannen die compleet uit de hand lopen. Het is een serie vol humor en herkenbare momenten. En natuurlijk speelt muziek een grote rol. Hallo K3 is toch echt de iconische titelsong. En dit is ook zo'n serie waar je bij je gewoon met een glimlach zit te kijken. En ik zat even te denken, want ik heb volgens mij thuis nog een hele DVD-box liggen van deze serie. Hoe leuk is dat? Maar Harry, is dit nou de K3 waar jouw kinderen groot mee zijn geworden?
1: Ik denk het wel. Die zijn een week of 2 geleden nog naar Antwerpen geweest voor de originals. Die hebben ze meegemaakt. Ze zijn ook nog voor een stukje, denk ik, van Josje. Maar de nieuwe K3, dat was alweer na hun tijd, zeg maar.
0: Tijden veranderen snel, net zoals de K3-formatie.
1: Ja, en misschien dat mijn kleinkinderen ook nog wel weer fan worden van een K3. Dat deze ook weer een keer vervangen worden. Want het concept is natuurlijk onverwoestbaar.
0: Precies, het is een prachtig concept. En dat je kan je niet voorstellen dat er niet meer zou zijn.
1: Een wereld zonder K3, wat zou dat dan moeten zijn dan?
0: Wat zou dat moeten zijn, inderdaad. Ja, vooral bij La Tentelen natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar we gaan even door naar een Disney-serie. iCarly liep van 2007 tot 2009. En draait om Carly Shay, een tiener die samen met haar vrienden woont. Wederom ook weer samen woont, inderdaad. En allemaal dingen beleeft. Waarin Ariana Grande ook speelt als Sam. Wat begint als iets kleins, groeit al snel uit tot een enorm succes. Elke aflevering zit vol gekke sketches, challenges en geils. Maar ondertussen zie je ook de vriendschap tussen de personages groeien. En wat deze serie zo bijzonder maakt, het liet eigenlijk al zien hoe groot succes online content en content creators konden worden, nog voordat dat echt bestond zoals nu. Nou, je hoort de titelsong met Leave It To Me.

0: Right. Ja, toen ik het nummer instartte was het eigenlijk al bijna afgelopen. En dat is eigenlijk ook wel echt een tv-tune, want het is helemaal geen nummer, maar gewoon een soort jingle eigenlijk. En dat was echt een cartoon-klassieker. The Fairy Old Parrot begon in 2001 en draait om Timmy Turner, een jongen die het thuis en op school niet altijd makkelijk heeft. Gelukkig krijgt hij hulp van zijn twee magische veeën, Cosmo en Wanda. Zij kunnen al zijn wensen vervullen, maar zoals je misschien al verwacht, dat gaat bijna altijd fout. Elke aflevering zit vol fantasie, humor en compleet bizarre situaties. En dit nummer ging een paar jaar geleden weer helemaal voor op TikTok door een dansje op het refrein. Harry, ik hoorde al dat dit een van jouw favoriete series is.
1: Nou, iets minder. Dit en SpongeBob, dat hebben wij nooit helemaal goed begrepen als ouders zijnde. Maar goed, je kijkt ook geen tv-series bij Nickelodeon voor ouders. Je kijkt het vooral voor de kinderen.
0: Precies, vooral voor de kinderen. Dus dan moeten we maar doorgaan naar een moderne serie met een sterke boodschap. Like Me begon in 2019 en volgt een groep jongeren op school. De hoofdrolspeelster Caro probeert haar plek te vinden, nieuwe vrienden te maken en zichzelf te ontdekken. Maar dat gaat niet altijd makkelijk. Afgelopen twee seizoenen is de serie voortgezet met een nieuwe cast met het verhaal van Mia. En nu hoor je nog gewoon de gouden ouwe. Dit is Like Me.

Ja, die was ook alweer zo kort, maar ook echt weer een tv-tune die je misschien wel herkent. Want Sophia Prinsesje kan natuurlijk niet missen als je tv-tunes draait. En we gaan even terug naar België. Deze serie liep van 2014 tot 2019 en speelt zich af op een kunstacademie. Een groep jongeren vormt een band, maar ontdekt al snel dat er iets mysterieus en bovennatuurlijk speelt. Ze proberen samen uit te zoeken wat er aan de hand is, terwijl ze ondertussen blijven optreden en muziek maken. Een combinatie van spanning en muziek dus. Het is eigenlijk best wel grappig om te zien hoeveel series over kunst, muziek en social media gaan. Dat besef je pas als je er echt in verdient. Dus het is tijd voor Ghostworkers.

0: Ja, de show begint. Nou, deze show eindigt bijna. Maar de volgende show begint inderdaad bijna. Met wederom 2 uur lang... Ja, 2 uur lang tv-tunes kunnen we wel zeggen. Harry, we kunnen ook zeggen dat België talent heeft.
1: Dat kunnen we zeker zeggen, dat België talent heeft. Wat we ook kunnen zeggen is dat dit een mooi bruggetje is naar het eerste nummer van het volgende uur. Want dat gaat ook over een serie die een beetje over het bovennatuurlijke gaat. Dat is ook alvast mooi. En wat ik me afvraag, ook even tussendoor, want daar hebben we nog niet over gehad. Wat is jouw favoriete tv-serie aller tijden?
0: Oeh, ja. Nou, er zijn er zoveel deze uitzendingen voorbij gekomen. Dus daar moet hij natuurlijk wel in zitten. Ik hou wel heel erg van die series zoals... Ja, Hallo Katrien natuurlijk. Ik vind Like Me ook een erg goede serie. En ja, eigenlijk de typische Studio 100 series vind ik wel heel erg leuk. Maar ja, zoals Disney, zoals iCarly en Victorious, dat heb ik ook wel heel veel gekeken. Dus volgens mij ga ik nu alle kanten op.
1: Ik word je gaat het hele lijstje afnoemen. Ik vraag er om één, die krijgt het hele lijstje.
0: Nou, Hallo Katrien gaan we dan toch.
1: Hallo Katrien.
0: Echt een stukje.
1: Ik had gedacht High School Musical. Vanwege je voorliefde voor musical. Maar dat is
0: ja,
1: dan een
0: nou,
1: aanname.
0: Ik heb de serie nooit gezien. De films wel. Maar de serie die, nou ja, die is dan bijna nergens beschikbaar. Hele goede musical. Maar ja, K3, daar kan ik gewoon niet omheen draaien eigenlijk.
1: En wij zeiden net, dat moeten we dan ook alle twee even eerlijk toegeven. Wij zijn niet zo van de zitten en dan tig afleveringen achter elkaar kijken. Hè? Dat
0: nee,
1: binge-watchen
0: nee.
1: Is niet zo van ons, toch? Of
0: nee, nee, doe mij eigenlijk ook maar een film. Dan gewoon even 1 keer een film kijken en dan ben je er klaar mee. Maar is goed, maar wel de musicalfilms. Want zoals hier hoor je ook al zoveel muziek voorbij komen. En ik ben toch van mening dat ja, de muziek toch de serie eigenlijk vertelt.
1: Ja, als een goede wel. En dat vond ik heel mooi wat je in het begin zei. Een goede serie, je hoort de eerste 3 tonen en je gaat gelijk terug naar je jeugd. En dat je met je gewassen haartjes en je pyjama voor de televisie zat om een aflevering te kijken. Als je een goede serie hebt met een goede tune... Dan is dat hoe het hoort te werken.
0: Dat is gewoon pure nostalgie. En we zijn dus ook weer aan het einde gekomen van Latent Talent. Na het NOS Nieuws hoor je dus nog steeds 2 uur lang Harry Hendriksen met Appassionata en met TV-tunes. En dan gaan wij hier nog uit met een echte knaller, Big Time Rush.

0: 1 Vallei met het nieuws van 8 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico daarop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd, schrijven onderzoekers in een vakblad. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. Doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen. In de buurt van München in Duitsland is een bus met schoolkinderen op een stilstaande bus gebotst. Een scholier is om het leven gekomen en ook raakten tientallen mensen gewond. 4 kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Duitse media zijn de kinderen tussen de 7 en 9 jaar oud. Ze zaten in de bus voor een schoolreisje. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens televisieopnames mishandeld. Voor een programma over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met 2 jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. Een deel van de uitzending is al te zien op het Instagram-account van Pointer, inclusief de mishandeling.
2: En hoewel ik dacht hier wat drugs en nepgeld te gaan kopen, loopt deze deal even helemaal anders.
3: Goed man.
4: Ja, wat dan?
3: Kom uit Rotterdam, ja.
4: Alles negen.
1: De Groot heeft aangifte gedaan. Bondscoach Ronald Koeman denkt dat keeper Bart Verbrugge zondag mee kan doen met de eerste WK-wedstrijd van Oranje. Dat zei hij zojuist op een persconferentie.
5: We zijn hoopvol, maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is en of dat voldoende is om zondag te keepen. Dus we hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
1: In de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan maandag raakte Verbrugge geblesseerd aan zijn heup. Vanwege die blessure trainde hij vanavond niet mee. Het weer vanavond verspreidt over het land nog een aantal buien, soms met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags dan opnieuw buien en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Welkom lieve luisteraars bij Appassionata. Ja, gang 5, aflevering 222. Met op techniek vanavond veel te knap voor tv en daarom op de radio Peter Hovenstad.
1: Goedenavond.
0: Vanavond lieve luisteraars werken we samen met Latent Talent. Angelina dook net in het vorige uur in de tv-tunes en hits van haar generatie. Wij gaan de komende twee uur iets verder terug als we duiken in de tv-tunes die legendarisch werden. En vaak ook gewoon hits in de hitparade. Het wordt hoe dan ook nostalgisch. Peter, zullen we gaan beginnen?
1: Ik heb er zin in.
0: Dan gaan we dat doen.

De serie Supernatural over de broertjes Dean en Sam Winchester, die samen bovennatuurlijk kwaad bestrijden, begon in Nederland in 2006 en telde 15 seizoenen.

0: Allerbeste televisieserie die je ooit zag?
1: Ja, dan moet ik toch tweeledig zijn. Ik wil de eerste televisieserie die ik ooit zag. Dat was Ace of Spies, Riley. Ja. Volgens mij 83 gemaakt, 84 in Nederland uitgezonden. Daar zat zulke goede muziek bij. Wel klassiek, kunnen we eigenlijk hier niet draaien.
0: Ja.
1: Maar de beste is denk ik deze. Peaky Blinders. Ja. Dat is vrij recent natuurlijk. Maar dat was echt een in cinematografie. De verdere soundtrack ook. Geweldige serie. Ja. Uitstekend geacteerd.
0: Ja, ik weet niet of het je gaat lukken om voor iedereen dan ook dat, dat iets onder te zetten.
1: Nee, dat had ik ook niet verwacht. Maar dat kan eventueel wel hoor. Dat,
0: Nou, ik ga toch even. Ik ga naar de overkant. Angelina, jij hebt net een uur lang de tv-tunes en hits van jouw generatie gedraaid. Maar jij, als jij gewoon even los van het concept van jouw programma gewoon mag kiezen de allerbeste televisieserie waar je ooit voor bent gaan zitten. Dan is dat...
2: Ja, het zou wel leuk zijn als ik nu een andere zeg dan vorige uur. Maar toch wel Hallo K3, denk ik. Dat is zo nostalgisch met K3. Dat, daar blijf ik toch wel bij. En ik hou vooral heel erg van die musical-series. Ja. En dat komt daar ook wel in terug.
0: En even, was jij toen... heb je dat later teruggekeken? Of was je echt jong toen je het keek? Was je het echt op het moment op televisie toen je ook jouw...
2: Nou, volgens mij was het op tv van 2006 tot 2011. Weet ik eigenlijk niet meer uit mijn hoofd. Maar... Ik ben sowieso opgegroeid met K3-formatie Josje. Maar het was sowieso op tv in mijn tijd. En volgens mij heb ik het later ook nog wel... Ja, het deed zich herhalen op tv natuurlijk. Dus ik heb het later ook nog gezien. En dat, het is zo lang op tv geweest.
0: Ja. Oké, en dan gaan we even... Want je vader is er ook.
3: Jazeker, goedenavond.
0: Jij mag ook even zeggen... Wat is voor jou de allerbeste televisieserie... waar je ooit voor bent gaan zitten?
3: Nou, Miami Vice.
0: Ja?
3: Dat vond ik ook leuk. De muziek altijd. Het was gewoon hartstikke leuk. Er zijn natuurlijk veel meer series. The A-Team, Knight Rider en David Hasselhoff. Die zelf ook goede songs uitgebracht heeft. Maar Miami Vice, daar blijft men bij. Waarom? In 88 was ik 15. En we horen hem al op de achtergrond. Drugs. Alles waar je nog nooit van gehoord had, zag je in die serie.
0: Ja. En als je nog iets verder teruggaat, wat is denk ik de eerste waar je een beetje waar je voor ging zitten?
3: Dat was dan eigenlijk de A-Team.
0: Ja?
3: Ja, en dan ben ik echt weer, dan ben ik al 12.
0: Ik ben denk ik iets ouder.
3: Ja, zeker.
0: Ik kan me nog herinneren dat we ook inderdaad echt voor Pommetje, Horlepiep, Zwiebertje, dat soort dingen gingen zitten.
3: Ja.
0: Als kleine kinderen.
3: Dat klopt. Maar dat is de film van Ome Willem, laat maar zo zeggen, op woensdagmiddag. Maar is dat een serie? Maar
0: nee,
3: kan ik me dan echt actueel herinneren dat we dat echt gingen kijken.
0: Maar u hoort het, lieve luisteraars, heel veel herinneringen hier aan tafel. En we hopen deze de rest van de uitzending nog veel meer herinneringen bij u op te halen. We gaan eerst naar nog meer bovennatuurlijke zaken. De serie True Blood die speelde zich af in een fictief plaatsje in het broeierige en zweterige Louisiana nabij de Mississippi. 7 seizoenen lang volgden we de telepathische serveerster Sookie Stackhouse, gespeeld door Anna Paquin, en haar avonturen met voodoo vampieren die op synthetisch bloed leven en gedaantewisselaars. Spooky. En zo klonk het thema van de serie ook. Hier is Jace Everett met Bad Things. Met bad things.
1: I don't know what happens, but...
0: Daar is iets.

doubt.

0: Curtis Tigers and the Forest Rangers met This Life. En dat komt uit de serie Sons of Anarchy. En dat is een van de beste tv-series, heb ik net ook in de uitzending van Angelina gezegd. Het is een van de beste tv-series die ik persoonlijk ooit gezien heb. Het gaat over Jackson Jax Teller en zijn leven in een motorclub. De serie is hard, rauw, soms ook met humor, maar vooral puntje van je stoel tv. Na 7 seizoenen is het verhaal in 2017 helaas uitverteld, maar ik heb hem op DVD gekocht en ik kijk er nog regelmatig terug. Inmiddels kan ik hem ook op de streamingsdiensten weer terugzien. En dat doe ik eigenlijk stiekem best nog wel eens regelmatig.
1: DVD, Harry. Dat is dus ook niet meer van deze tijd.
0: Nee, dat klopt. Maar dat was het in 2000. Wat is het? 7, 10, daarvoor nog.
1: Net wel, ja.
0: 2010 Blu-ray. Nog wel. Ja, gebeurde wel. Lieve luisteraars, de misdaadserie The Wire, die belichtte in elk van haar 5 seizoenen een ander facet van de stad Baltimore. En ieder seizoen had zijn eigen versie van het nummer Way Down in the Hole van Tom Waits. Het werd onder andere gedaan door de Blind Boys of Alabama, de Neville Brothers, Domaye en Steve Earle. En de grootmeester zelf, die mocht seizoen 2 doen. Hier is Tom Waits met Way Down in the Hole.

0: Rainy Zero, Save Me.
1: Ik snap wel waarom jij deze ook in de lijst hebt gezet. Het heeft wel iets U2-esque.
0: Ja, dat klopt. Dat is eigenlijk. Ik zit nu te luisteren en dus denk ik, ga ik zeggen. Ik had het niet opgeschreven, maar ik denk ik ga het wel zeggen. Maar inderdaad, als het jou ook opvalt, weet ik 100% zeker dat het zo is. Het komt uit de serie Smallville. Want Superman, dat is niet alleen een onderwerp van heel veel films, maar er zijn ook menige tv-series van geweest. Clark en Lois is er volgens mij eentje geweest. En Smallville, dat richtte zich op Supermans jonge jaren. Maar na 10 seizoenen was Jong niet meer echt vol te houden. Dus bleef het daarbij. Lieve luisteraars, de carrière van Bruce Willis, u weet wel van Die Hard, die startte op tv in de tv-serie Moonlighting over het detectivebureau Blue Moon Agency, gerund door Bruce en zijn vrouwelijke partner Sybil Shepherd. Hier is dat in de tweede helft van de jaren 80 uitgezonden door Veronica. En het thema van die serie werd gedaan door Al Jarreau. Hier is die met Moonlighting.

0: Waylon Jennings met Good Old Boys. En dat is het thema van de Dukes of Hazzard. Wie van mijn generatie is, zeg maar zo'n beetje vanaf 55, die herinnert zich absoluut deze serie. Over de avonturen van de neven Bo en Luke Duke en hun nichtje Daisy en oom Jesse.
1: En van Daisy kan ik me alleen nog twee delen herinneren. Dat is het spijkerbroekje wat afgescheurd was.
0: Ja.
1: En de geweldige, ik weet niet eens welke kleur blouse ze aan had, maar daar waren mijn ogen op gericht.
0: Hij zat dichtgeknoopt.
1: Nog net.
0: Ja. En er zat ook een Dodge Charger in, de General Lee. En die had een hele karakteristieke toeter erop zitten.
1: Dat is van het zuiden, het nationale, of het zuidelijke volkslied.
0: Ja. Dus,
1: veel commentaar op geweest.
0: En die vlag stond ook. Ja, dat was allemaal. Nu zou dat allemaal wat meer gecanceld worden, misschien of zo. Maar toen kon dat nog allemaal. In iedere aflevering gingen de neven de strijd aan met burgemeester J.D. Boss Hogg en sheriff Roscoe. En die hadden een heel bijzonder lachje. Ik kan het niet eens nadoen.
1: Ik kan het ook niet nadoen.
0: Maar hij had ook een Basset hond.
1: Ja.
0: Een heel ontzettende
1: Flash.
0: Ja, slomme hond. Ja. De herinneringen stromen hier alweer over de tafel. Lieve luisteraars, in een poging om van de Monkees de Amerikaanse Beatles te maken, kregen ze in 1966 hun eigen tv-serie.
1: Dat was ook eigenlijk eerder aan de Beatles zelf voorgesteld, maar die wilden niet.
0: Nee. Dus ze kregen ook maar slechts twee seizoenen, kreeg het publiek. Het was niet helemaal 100% een succes. Misschien dat de Beatles daarom het ook wel geweigerd hadden. Maar het leverde wel een hele leuke theme song op. Hier zijn de Monkees met Hey Hey, We're the Monkees.

0: Prada McLean. Happy Days. En Happy Days was een serie over de jaren 60, maar hij werd gemaakt en uitgezonden tussen 1974 en 1984. En het meest legendarische karakter uit die serie werd uiteindelijk The Fonz, gespeeld door Henry Winkler. Maar de meeste faam kreeg uiteindelijk Ron Howard, die Richie Cunningham speelde. Hij werd een heel groot regisseur.
1: En Henry Winkler ook een groot regisseur geworden.
0: Ja. Wat nog een leuk feitje is, is de serie Mork en Mindy. En dat werd uiteindelijk de springplank voor Robin Williams zijn carrière. Die begon met een aflevering van Happy Days waarin Mork voorkwam. En die werd zo goed ontvangen dat Mork uiteindelijk zijn eigen serie kreeg met Mindy. Ja, lieve luisteraars, we gaan naar Nederlandse series met legendarische tunes. Want die zijn er ook natuurlijk. Het schaap met de vijf poten is zo legendarisch dat er in 2006 een remake van verscheen.
1: Ja, het origineel, dat is verbrand. De originele opnames hadden ze graag willen uitzenden nog een keer, 17 keer in herhaling. Maar dat kon niet, want er was brand geweest.
0: Dus heel veel van die series die zijn helaas vergaan. Er werd ook vroeger heel makkelijk opnieuw opgenomen over oude banden, waardoor er ook heel veel vergaan is. Is best wel zonde. Die nieuwe serie in 2006 die werd gevolgd door nog vier series. Maar die originele versie uit 1969, die kende, je verwacht het niet, maar 8 afleveringen. Dat was toen de tijd een serie en dan was die klaar. En toch was het genoeg voor menig legendarisch liedje. Ik zeg bijvoorbeeld Als je elkaar niet meer vertrouwen kan of Het zal je kind maar wezen. En het volgende nummer waar even heel goed naar geluisterd moet worden. Want ik vind dat dat echt een nummer is wat vandaag de dag hartstikke actueel is. Hier zijn Adele Bloemendaal, Leen Jongewaard en Piet Romer met We bennen op de wereld om elkaar te helpen. Niet waar?

0: Zat ook in onze Neder-Chanson samenwerking met Adrie Speklee van Gezellig Hollands. Danny de Munk met Vrienden voor het Leven. De theme tune, moet je dan zeggen, van Vrienden voor het Leven met Eddepet, Eddie Veenstra, gespeeld door Peter Lussen. En Ellen van den Berg, gespeeld door Marilou van Steenis en hun hele bijzondere familie- en kennissenkring. Deze Nederlandse comedy was een bewerking van de Britse tv-serie The Two of Us en werd tussen 1991 en 1993 uitgezonden op RTL 4. Lieve luisteraars, tussen 1982 en 1993, dus een periode van 11 jaar lang, zond de NCRV de komische avonturen uit van het personeel en de vaste bezoekers van een bar in Boston, genaamd Cheers.
1: Norm!
0: Ja, als die binnenkwam, dan zei hij hallo en dan riep de hele bar Norm en dan werd de bier alvast voor hem klaargezet. Die bar die model stond voor het café, die bestaat overigens nog steeds. Dat is de Bull & Finch Club in Boston. En die kun je bezoeken als je daar bent. De serie werd de doorbraak namelijk ook voor heel veel acteurs. Zoals Ted Danson, Christy Alley, Woody Harrelson begon daar. En Kelsey Grammer begon daar zijn carrière.
1: Ook met een eigen spin-off.
0: Heeft een spin-off gekregen uiteindelijk. Hij was de psychiater van het hele stel.
1: Met zijn broer en zijn vader in Seattle. En dat was een geweldige serie ook.
0: En als je dit hoort, dan ga je gewoon gelijk terug naar dat je 's avonds daarvoor ging zitten voor die serie. Want dat deed je in tussen 1982 en 1993 nog. Dan ging je gewoon 's avonds zitten. Want dan kwam er weer een nieuwe aflevering van jouw favoriete serie. Het nummer werd gemaakt door Gary Portnoy. Here's where everybody knows your name.

0: nummer komt uit 1975 en is van Andrew Gold, Final Frontier. En het hoorde bij de serie Mad About You. Dat was een sitcom en die ging over het koppel Jamie en Paul Buchman of zoiets.
1: Buchman.
0: Maar dat is dan de Duitse versie.
1: Nee, dat is de Joodse versie. Dat was een Joodse...
0: Het werd gespeeld door Paul Reiser en Helen Hunt. En die serie had heel veel crossovers met de serie Friends en Seinfeld. Daar kwamen de figuren die in Mad About You speelden, kwamen in die series. En uit die series speelden ze weer rollen in bijvoorbeeld Mad About You. In seizoen 7, in 1998-1999, aan het einde van de eerste run van de serie, verdiende Reiser en Hunt beide €1 miljoen per aflevering. Ga er maar even voor zitten. Omdat contractueel afgesproken was dat ze in ieder geval altijd hetzelfde zouden verdienen. In 2019, 20 jaar na het einde van de serie, volgde nog een 8e seizoen. Maar die pikken de kijkers niet meer echt op. Het nummer Final Frontier, de themesong van de serie, wordt in 2019 door Lyle Lovett gedaan. En in de latere seizoenen van de originele serie ook vaak door Anita Baker. Maar het origineel is dus van Andrew Gold. En we blijven voor het laatste nummer van het eerste uur nog even bij Andrew Gold. Want zijn liedjes waren populair om onder sitcoms te gebruiken. Zo ook die over 4 oudere dames die bij elkaar inwonen. Blanche Devereaux, Rosen Island, Dorothy Zbornak en haar moeder Sophia Petrillo. Oftewel de Golden Girls. Het is een bijzonder liedje omdat het ook op de favoriete muzieklijst stond van onze wijle Martin Bot toen hij onze gast was. Straks nog veel meer legendarische tv-tunes in de tweede uur. Maar eerst hier Andrew Gold met Thank You.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben vanochtend een olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Volgens het Amerikaanse leger negeerde het schip de Amerikaanse marineblokkade tegen Iran. Toen het schip herhaaldelijk weigerde instructies op te volgen, is de machinekamer aangevallen met precisiegranaten. Aan boord waren 24 opvarenden uit India. 3 van hen zijn nog vermist. De 21 andere bemanningsleden zijn gered. De misstanden bij een vleesverwerker in Nuenen blijken groter dan gedacht. In april werd bij het bedrijf een inval gedaan omdat in de producten delen van runderen zouden zijn verwerkt die niet geschikt zijn om op te eten. Ook zou soms bedorven vlees zijn bewerkt. Het bedrijf werd gesloten en de leiding opgepakt. Uit nieuw onderzoek van de NVWA blijkt dat het bedrijf in Nuenen vaker ongeschikt vlees verwerkte dan gedacht. En Rijkswaterstaat heeft geen geld voor onderhoud aan wegen en viaducten in Groningen, Friesland en Drenthe. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt daarom voorlopig niet aanbesteed. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat er bij onderhoud kritisch wordt gekeken naar projecten die nu echt moeten gebeuren of nog even kunnen wachten.
2: Omdat we juist die basis weer op orde willen brengen. Te lang hebben we dat onderhoud voor ons uitgeschoven. Is vooral focus geweest op nieuwe aanleg. En we moeten die basis echt op orde houden om te voorkomen dat onze infrastructuur echt verpietert in Nederland. Ja, en daarvoor zullen we ook moeten kiezen.
1: Voor zo'n 100 kilometer aan asfalt in Noord-Nederland geldt dat het daardoor de komende jaren niet kan worden vervangen. Het KNMI gaat eerder en preciezer waarschuwen voor extreme weersomstandigheden. Nu nog worden waarschuwingen afgegeven per provincie, maar dat gaat veranderen. Het Weerinstituut wil waarschuwingen op den duur op dezelfde manier versturen als een NL Alert. Het weer vanavond verspreidt over het land wat buien, soms met onweer. Morgen zon, wolken en 's middags regen bij 17 graden.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
3: Voor jou en mij. Eén Vallei.
0: Op zoek naar de passie in mens en muziek. Dit is Appassionata.

0: Sammy Davis Jr. met Keep Your Eye on the Sparrow uit 1976. En ik had dit nummer op een singeltje, terwijl ik geen aflevering van de serie waar het ooit voor gemaakt is, ooit heb gezien. In ieder geval niet toen ik het singeltje kocht. En die serie was Beretta. En die draaide...
1: Heb je daar ook de grote lessen gaan geleerd van, if you can do the time, don't do the crime?
0: Ja.
1: Heb je dat meegekregen in je jeugd al?
0: Ik denk dat ik later pas merkte hoe ingenieus deze tekst was van het nummer. Maar de serie draaide om de detective Anthony Vincenzo, oftewel Tony Beretta. En die woonde samen met een hele grote geel kuif kakatoe. Weet u dat ook weer? Peter, vroeger, toen de lucht nog schoon en seks vies was, toen moesten wij volgens mij altijd wachten, minimaal een week wachten, om de volgende aflevering te zien van onze favoriete televisieserie.
1: Een goede televisieserie, primetime op zaterdagavond.
0: Je ging ervoor
1: zitten. Wachten.
0: Ja, je wist het, zo laat kwam die, et cetera. We konden het ook niet opnemen of zo, hè, want dat is ook pas later. Videorecorders zijn ook wat later dan dat wij jong waren. En tegenwoordig hoor ik dan heel vaak gaan mensen binge-watchen. Dat betekent dat ze op de bank ploffen en het liefst de hele serie, alle afleveringen achter elkaar in één keer uitkijken. Ik vind de eerste variant had toch wel net even iets meer charme.
1: Nou, dat past ook bij de snelheid van die tijd. Ik vind bijvoorbeeld series als Banner Brothers en eerder al genoemd Peaky Blinders, die heb ik volledig achter elkaar
0: uitgekeken.
1: Banner Brothers verdient dat ook. Ik bedoel, dat was zo'n goede serie. Ja, binge-watchen ben ik ook wel van.
0: Ja?
1: Ik wil het dan ook, als het dan kan, dan wil ik het ook doorkijken ook.
0: Ja, ik merk dat ik daar net even mijn aandachtspannen is daar iets te krom voor, denk ik. Ik kan niet heel lang stilzitten, dus op het moment dat dat ik één aflevering gekeken heb, dan vind ik het ook wel weer even genoeg, merk ik.
1: Ja,
0: ook,
1: maar het is net als een boek lezen als je in het verhaal zit. Het is een goede serie. Banner Brothers is ook echt een verhaal met een verhaal. En dan wil je ook verder. Dat vind ik echt...
0: Maar dat zijn misschien ook wel series die gemaakt zijn alsof het een film is. Die ook een beetje als een soort film achter elkaar door kan.
1: Dat zou je kunnen doen, ja.
0: Het is wat het is. Lieve luisteraars, we gaan naar de favoriet. U hoorde het in het begin van de uitzending van Ton van Hunnik. Die had het over, wat was zijn favoriete serie waar hij graag naar keek? Dan had hij het over Miami Vice. Don Johnson en Philip Michael Thomas speelden Sonny Crockett en Ricardo Tubbs. Twee undercover agenten in de drug scene van Miami in Miami Vice. Het was een hele vernieuwende serie voor zijn tijd. Hij werd uitgezonden van 1984 tot 1989 en bij ons door Veronica iets later van 1986 tot 1990. Hij is gemaakt door Michael Mann met een hele eigen stijl, heel veel gebruik van originele popmuziek en de serie was zo populair dat de soundtrack van Jan Hammer ook de hitlijsten haalde. Hier is een compilatie van Miami Vice door Jan

Theme uit Miami Vice. Dat instrumentale nummers goed scoren in de hitlijsten, dat is op zich al bijzonder. Maar voor een soundtrack van een aflevering van een tv-serie is het helemaal uniek. Het nummer zat in het eerste seizoen in 1984 en werd in 1985 als uiterst succesvolle single uitgebracht. En lieve luisteraars, geen grote hits, maar wel rete herkenbaar als je van de lichting Peter en mij bent. Laten we zeggen, de jonge tv-kijkers in de jaren 80. Dan hebben we het over die serie met David Hasselhoff, die hem ook naam en faam gebracht heeft. En met die pratende auto met dat rode zigzaglampje voorin. Ik word nog wel eens wakker 's morgens, vroeg staat het raam los en zit er een duif bij ons in de dakgoot en die maakt ongeveer hetzelfde geluid. Woe woe, woe woe. Knight Rider en Kit, daar hebben we het over. Hier is de hele herkenbare tune die bij die serie hoorde.

0: If you have a problem, and if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-team.
1: Ja, dat klinkt heel erg goed, maar ik heb dat in het Duits gehoord. Daar heb je Hannibal, Murdoch, Bea Baracus und Gesicht.
0: Ja.
1: Dat klinkt echt niet.
0: Nee, het is, en toch, heel Europa stond op zijn kop. Miljoenen fans wereldwijd konden het intro van die serie uit hun hoofd. En de avonturen van de sigaarkauwende Hannibal Smith, we doen ze even op zijn Amerikaans, B.A. Baracus, Templeton Peck en Howlin' Mad Murdoch, die werden verslonden achter de televisie. Lieve luisteraars, ook het nieuwe millennium kende zeer populaire series. Zo begon CSI, oftewel Crime Scene Investigations, in het jaar 2000. En de serie en al haar spin-offs hadden een nummer van The Who als openingsmuziek. CSI Miami koos voor Won't Get Fooled Again. CSI New York voor Baba O'Reilly. CSI Cyber voor I Can See for Miles. En de originele serie, ook wel bekend als CSI Las Vegas, had deze. Hier is The Who met Who Are You?

0: Met de Stones en hun Painted Black zijn we aanbeland bij de oorlogsseries. En dan specifiek de Vietnamoorlog. Wat een dankbaar onderwerp was eind jaren 80, begin jaren 90. De cd's met de muziek uit de serie en uit de tijd van de Vietnamoorlog, die werden razend populair. Ik denk dat er zo een stuk of 10 van zijn verschenen van de Tour of Duty, want daar hebben we het over, die serie hebben we het over. Van die serie zijn zeker 10 cd's verschenen, denk ik, als het er niet meer zijn. In mijn hoofd had die serie misschien ook wel 10 seizoenen. Maar toen ik het uit ging zoeken, bleken het er maar 3, van 1987 tot en met 1990. En een andere populaire serie over de oorlog in Vietnam was China Beach. Het kende 1 seizoen meer, het liep van 1988 tot 1991. En het bekeek de oorlog vanuit het standpunt van de vele vrouwen die erbij betrokken waren. Vooral als verpleegster. De hoofdrol werd gespeeld door de prachtige Dana Delaney, op wie ik heimelijk wel een beetje verliefd was.
1: Maar nog steeds.
0: Het is nog steeds een prachtige vrouw. En iedere aflevering van de serie die begon met dit liedje. Hier is Diana Ross en de Supremes met Reflections.

0: Johnny Mandel met Suicide is Painless. Dit kwam uit de speelfilm MASH uit 1970. En vanaf 1972 is het een serie op televisie gebruikt, dezelfde tune. MASH staat voor Medical Army Surgical Hospital. Het is een tragicomische serie over een medische unit en die speelde in een andere oorlog, de Koreaanse namelijk, van de jaren 50. Het was een mateloos populaire serie in de 11 jaar vanaf 1972 dat het op de buis was. En het was een cultserie.
1: Je zegt ook echt buis. Dat zeiden we toen, de buis.
0: Het was op de buis. Ja, de televisie. Ja. We gaan nog eens in Nederland kijken, lieve luisteraars. Rijk de Gooyer, die sloot zijn rijke acteercarrière af met een rol als de notoire chagrijn Fred Schuit in de serie In Voor- en Tegenspoed.
1: Daar moet ik toch even een dingetje van vertellen. Rijk de Gooyer, die oude zeikert. En die zegt op een gegeven moment, die heeft het allemaal over buitenlanders. Heeft uiteindelijk een donkere jongen in huis genomen. En op een gegeven moment wordt er gezegd, ja, we gaan even wat eten bestellen, want we gaan wat eten halen. Zegt hij, ja, maar doe dat niet van dat buitenlands eten, doe maar Chinees of zo.
0: Ja.
1: En dat is precies de essentie van hoe die serie in elkaar zat. Ja. Eenmaal de draak spelen met vooroordelen
0: ook.
1: Met vooroordelen. Ja. En dat was echt heel mooi gedaan. Ja. En als iedereen daar nou een beetje gewoon die satire erin zag, dan was het een stukje beter nu.
0: Ja, ik zeg altijd zo, hij speelde, Rijk de Gooyer speelde een soort PVV-stemmer, nog voordat de PVV bestond. En als je die afleveringen nou terug wil kijken, de Beeld en Geluid heeft de schatkamer geopend, zo noemen ze dat. De schatkamer Beeld en Geluid kun je even intikken. Daar kun je heel veel Nederlandse series en Nederlandse programma's uit de afgelopen jaren kun je daar terugkijken. Ik heb er al een beetje in geneusd. Het is echt fantastisch om dat te doen. Ik heb wat dingen van Losvast concerten teruggekeken. Maar ook comedy-series kun je daarin volledig terugvinden. En ook deze denk ik dat je absoluut kunt vinden. De serie kende 4 seizoenen die steeds met een jaarpauze ertussen gemaakt werd. Dus hij is in 1991, 93, 95 en 97 uitgezonden. En de Truckende Keks maakten de titelsong. Hier zijn ze met Het komt nooit meer goed.

0: Toet Stielemans met Circle of Smiles. Het nummer bestond al in 1962 en werd handpicked voor de grootste whodunit-serie die we ooit in Nederland hebben gehad. Met Piet Reumer als de onverstoorbare de kok met COCK. En hoor je de muziek, dan zie je het lijk al liggen en de kok zijn hoed op de kapstok werpen.
1: We hebben nou al een paar keer Piet Reumer voorbij
0: horen. Ja, hij was een van de grote acteurs als je een serie wilde maken. En eens in de zoveel tijd kwam die ook nog wel eens aan het eind van het jaar langs en terug.
1: Met een hele passende naam ook.
0: Ja. Van 1977 tot 1986, lieve luisteraar, voerde ieder jaar een seizoen lang een cruiseschip uit. Zonder hantavirus, maar met de crew van Captain Stubing en iedere week weer een andere lading aan Hollywoodsterren met gastrollen. Soms speelden ze iemand anders, maar heel vaak ook gewoon zichzelf. En alles kwam altijd weer goed op de Pacific Princess, oftewel de Love Boat. Hier is die.

0: Chester Frederick met Everywhere You Look. Dat was de titeltrack van de serie Full House. De serie over drie mannen die na het overlijden van de vrouw van een van hen met z'n drietjes gaan zorgen voor het gezin van drie jonge meiden. De jongste, Michelle, werd gespeeld door de tweeling Mary-Kate en Ashley Olsen. En de in 2022 overleden Bob Saget, die de vader van de drie meiden speelde, zou later nog jarenlang te zien zijn als presentator van het programma America's Funniest Home Videos. En in 2016 kreeg de serie een vervolg met de titel Fuller House.
1: Het was ook wel die Bob Saget. Ik vond hem niet echt grappig. En ook wel dat je dus daarna Funniest Home Videos gaat zitten presenteren. Dat is wel een step down, zou ik zeggen.
0: Ja. We gaan nog even naar de twee populairste comedy series van de afgelopen decennia. Te beginnen met een serie die geen introductie nodig heeft. Ross, Chandler, Joey, Phoebe, Monica en Rachel. Friends, hier zijn de Rembrandts.

0: The Bare Naked Ladies met de Big Bang Theory theme. Beauty Meet the Nerds is het eigenlijk. Met de avonturen van Leonard en Penny, Sheldon en Amy, Howard en Bernadette en Rush. Een serie zo populair dat zelfs de spin-offs Young Sheldon nog spin-offs krijgen. George en Mandy's First Wedding. En de fans kijken alweer reikhalzend uit naar de nieuwe spin-off die om de bijrollen van de Big Bang Theory gaat draaien. Stuart fails to save the universe. Peter, jij bedankt voor weer een luistercijfer hitwaardige techniekavond.
1: Ja, graag gedaan. Ik ben even verbaasd, want ik hoor geen geluid meer.
0: Oké, maar ik hoor het in mijn koptelefoon wel. Volgende week, lieve luisteraars, gaan we weer op zoek naar de originele versies van nummers die wij vooral kennen in hun coverversie. En stellen we weer de vraag, is de kopie nou echt beter dan het origineel? Tot die tijd zeg ik, pas op jezelf, pas op elkaar. We gaan eruit met een serie die heel Nederland vanaf 1990 drie seizoenen lang aan de buis gekluisterd hield. Uit de koker van de legendarische David Lynch en Mark Frost. Over de steeds trippier zoektocht naar de moordenaar van Laura Palmer in het plaatsje Twin Peaks. Hier is Angelo Badalamenti en Julie Cruz met het Twin Peaks theme. Tot volgende week.

0: van 10 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur.
2: Als dat zou maken dat mensen niet meer de keuze hoeven te maken om op een gammelbootje de Middellandse Zee over te steken met het risico van verdrinking en misbruik op bodem in Noord-Afrika, dan zou dat natuurlijk een groot goed zijn.
1: Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Maar experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico daarop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd, schrijven onderzoekers in een vakblad. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. Doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. De illegale tabak uit het bedrijfspand in Amsterdam is in beslag genomen. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog Amerikaanse Patriot-systemen voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees project om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Het weer verspreidt over het land nog wat buien, soms met onweer. Morgen afwisselend bewolkt bij 17 graden.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
3: Voor jou en mij. Eén Vallei.
4: Radio.
5: Van 1960 tot 1975. Dit is het Muziekmuseum met Jan van Beterlo.

Van harte welkom in het Muziekmuseum. Muziek uit de jaren 1960 tot 1975. Ja, en vorige week zei ik het al, de meteorologische zomer is weer begonnen. Vanaf juni is dat weer. En het leek me nou eens een leuk ogenblik om dan eens terug te gaan naar die zomer van 59 jaar geleden, wat achteraf werd aangeduid als de Summer of Love. We hebben het over 1967. In het komende uur gaan we eens kijken wat de muziek van die tijd in Nederland in de hitlijsten was. 59 jaar geleden stond dit nummer op nummer 1. The Kinks met Waterloo Sunset.

Ja, ja, in de zomer van 1967 een plaatje over middelengebruik in de Nederlandse hitlijsten. Beestjes, een nummer wat bij Peter Koelewijn werd gemaakt door Ronnie en de Ronnies. En in de zomer van 67 dus in de top 40 stond. Ja, dat is toch heel wat anders als het gebruik waar een aantal heren inmiddels mee bezig waren in de Verenigde Staten enzovoort. Ook wel in Nederland. Maar ja, om dat dan zo te benoemen, dat was toch nog een beetje wat niet kon. Je luistert naar het Muziekmuseum met deze week een speciale aflevering over de zomer van 1967. De zomer die later betiteld werd als The Summer of Love. De plaat die er ook in de top 40 stond was een mooie van Traffic, Paper Sun.

Ja, als je al dit mooie werk uit 1967 de zomer hoort in dit programma, dan denk je bijna van, wat draaien we eigenlijk nog veel muziek uit die tijd? Want ja, dat was ook wel een hele goeie hoor. Sweet Soul Music, Arthur Conley. Maar ja, 1967, het jaar waarin 400.000 mensen protesteerden in Amerika tegen de Vietnamoorlog. Wat drong daar nou eigenlijk door van in Nederland? Nou, uiteraard natuurlijk op de televisie en een hele hoop andere dingen. Maar hoorde je het ook terug in de top 40 muziek? Nou, je zult het de komende minuten en half uur nog horen. In deze plaats van de Groningse band The Roadies, afkomstig uit Pekela, hoor je wel iets over lange haren. Just Fancy.

Misschien wel de ultieme plaat van wat werd genoemd The Summer of Love. San Francisco van Scott McKenzie. Nu we zo rond het half uur gekomen zijn, waar we normaal in dit programma altijd jingle van de week doen, gaan we toch eens afbellen aan de hand van wat reclame jingles uit die tijd. Van waar hield Nederland zich nou toen mee bezig? Nou, het is een beetje schokkend. Let u eventjes op de volgende.

0: Dat kan nog beter, jongens. Er in de maand. Sanostol. Iedere avond een lepel vol. Ja? De
1: Dus daar hielden wij ons mee bezig in de reclame. Zat er dan ook nog iets revolutionairs in? Nou, wellicht, wellicht. Luister naar deze reclame uit 1967 voor het popblad Teen Beat.
2: Weer een sensationele Teen Beat stunt. Lang speelplaten van de maand met verzamelde hits, maar op nooit vrijgegeven opnamen. Teen Beat platen bij je platenhandelaar voor 7,50 gulden. Deze maand de Motions.
1: En de Motions, dat was een Nederlandse band uit Den Haag. Nou, al die dingen, wat is er eigenlijk... In Nederland liep dat toch wat achter. Als je het ugge bij het liefertje even vergeet. De provo's in Amsterdam. De bezetting van het Maagdenhuis. Dat was pas in 1969 trouwens. Leefde het grootste gedeelte van Nederland nog braaf in de geest van de jaren 50. Zo in die Summer of Love. Getuige ook het feit dat als er al iets over die muziek te horen was. Dat het vooral was in commerciële dingen. Zoals het verkopen van boter van Vitella.
0: Een sleutelhanger met minifoto van top tienersterren. Die krijg je gratis bij 4 pakjes Vitella instant pudding. Jongens, Vitella is in. Kopen!
1: Maar zoals het wel vaker gebeurde, wat later werd gehyped als de Summer of Love en als allerlei muziek die dan zo populair was, dat was in Nederland, lag er toch vaak iets anders. Waar misschien ergens anders op de wereld Jimi Hendrix en allerlei andere bands hoog in de hitlijst stonden, was er in Nederland ook gewoon Heintje met Ich bau dir ein Schloss en dat soort platen die hoog scoorden in de hitlijsten. Om het nou nog even te onderstrepen dat het allemaal niet echt zo hip en vlot was in Nederland. Laten we maar weer eens horen hoe dat klonk als Patricia Pai een grote hit scoorde met Je bent niet hip, wat tot de 12e plaats kwam in de top 40 in de zomer van 1967.

plaat die in vele opzichten de Summer of Love te boven gaat, al is het maar uit het feit dat hij twee keer op nummer 1 kwam. In 1967, maar ook in 1972. A Wider Shade of Pale van Procol Harum. Ook uit die zomer van 67 een mooie van de Supremes, The Happening.

Muziekmuseum wordt uitgezonden op uw station op woensdagavond 10 uur, vrijdagavond 11 uur en zaterdagmiddag om 4 uur. Het Muziekmuseum, het beluisteren waard.

Met de muziek zat het wel goed in Nederland in die zogenaamde Summer of Love. Another Day, Another Road van QB and the Blizzards. Die band waar later die snor van Derksen nog manager van zou zijn. Maar dat was toen nog toekomstmuziek. Ja, ik fileerde net een beetje de sfeer in Nederland in vergelijking met alle revoluties in de Verenigde Staten, waar 400.000 mensen opkwamen dagen voor een anti-Vietnam demonstratie. Die waren er ook in Nederland, veel kleinere schaal uiteraard. En wat je ook wel zag, dat is langzamerhand is steeds meer protestzangers kwamen. Armand is daar een goed voorbeeld van. Maar ook Boudewijn de Groot, die maakte toch een aantal platen waarin je duidelijk kon horen. Niet alleen welterusten, minister-president, maar ook deze plaat. Ook uit die zomer van 1967 onder ons. Let u vooral op het laatste stukje van het lied, want dat is eigenlijk waar het hele lied over gaat. Namelijk al die hele gewone mensen die plotseling blijken van allerlei dingen te kunnen waar je niet op rekent. De banaliteit van het kwaad, zoals Hannah Arendt dat zo prachtig beschreef.

Creek Alley, de wordingsgeschiedenis van de mama's en de papa's, een van de toonaangevende bands in de Summer of Love. En om dan nog maar weer eventjes te onderstrepen wat ik al zei van in Nederland was het niet altijd gelijklopend met het beeld wat zo graag gezet wordt. California Dreaming van de mama's en de papa's deed helemaal niets in de Nederlandse hitlijst. Wat dan wel? De Barense band Le Baroque met het studenticoze Battle Party.

van Le Baroque. En daarmee zijn we bijna gekomen aan het einde van dit programma. Wil u danken voor het luisteren en wilt u reageren, stuurt u dan een mailtje aan wijdraaien@gmail.com. Dat is wijdraaien@gmail.com. Ik wil eruit gaan met een plaat van Armand. Ik had het al eerder over hem. En dat was toch wel een beetje de boodschap van die Summer of Love, dwars door alles heen, die ook langzaam maar zeker in Nederland werd opgepikt. Laat daar geen misverstand over bestaan. Blommekinders, de titel van het liedje. En het gaat erover dat we het geweld moeten afzweren en lief voor elkaar moeten zijn. Laat het ook in 2026 een boodschap zijn die mag aanslaan. Want daar zijn we beter mee af dan alle geweld wat we nu weer zien. Graag tot de volgende week.

0: is één vallei met het nieuws van 11 uur.
1: Jon van Kam met het NOS Journaal. Het is ook vanavond weer onrustig in Belfast. Relschoppers zoeken net als gisteren de confrontatie met de politie. In het noorden van de Noord-Ierse stad is een waterkanon ingezet nadat de agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren trok een golf van geweld door Belfast als reactie op een mesaanval door een migrant. Er is brand gesticht in een bus en een auto. In hun auto's werden fakkels aangestoken en voorwerpen naar de hulpdiensten gegooid. De relschoppers riepen teksten als buitenlanders eruit. Bij de mesaanval maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Nederland werkt samen met Denemarken, Malta en Zweden aan een plan daarvoor, maar experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met niet-EU-landen, bijvoorbeeld over de mensenrechten. De Verenigde Staten hebben vanochtend een olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Volgens het Amerikaanse leger negeerde het schip de Amerikaanse marineblokkade tegen Iran. Toen het schip herhaaldelijk weigerde instructies op te volgen, is de machinekamer aangevallen met precisiegranaten. Aan boord waren 24 opvarenden uit India. 3 van hen zijn nog vermist. 21 bemanningsleden zijn gered. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het bouwwerk van ruim 170 meter met heilig water. Paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. Spaanse koning Felipe en zijn koningin Letizia waren aanwezig bij de kerkdienst. Tienduizenden mensen hadden zich verzameld langs de route van de paus door de stad. Inzegening van de basiliek valt samen met de 100ste sterfdag van de architect Antoni Gaudí. Het weer verspreid over het land valt hier en daar nog een bui, soms ook met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag opnieuw buien en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is de ultieme jazz radio update. Welkom bij Jazz Spectrum.
1: Een hele goede avond. Mijn naam is Frits Verhoef, ik ben vanavond uw gastheer. Tegenover mij staat Peter, die alles weer in goede banen zal leiden na zijn vakantie. We beginnen met de nummer van Reinier Baas en Ben van Gelder. Van Reinier Baas heeft de bekende jury, heeft de jury van de bekende Boy Edgar Prize genoemd hem een authentieke vernieuwer van, die uitgegroeid is tot een verbindende figuur in de Nederlandse jazz. Hier is This Is Water.

Heerlijke muziek. We gaan verder met een nummer van Deborah J. Carter. Zij zong deze cd in het door de nazi's gebouwde theater Abraxas in Augsburg. Ik denk niet dat de nazi's dat ooit hadden gedacht. Ze zingt een nummer van vier bekende mensen uit Engeland. Hier komt Day Tripper.

Alt-saxofonist Maarten van Hooghuis voelde de behoefte na 6 jaar andere gangpaden te hebben verkend met onder meer Jesse van Ruler om terug te gaan naar de basis. Dit was spelen in een trio op klein formaat. Hij wilde alles zo natuur mogelijk klonk en geen repetities, geen uitgeschreven arrangementen, geen ingewikkelde producties. Hij heeft hiervoor 7 standaards van Cole Porter, groot meester van het Amerikaanse songboek, gebruikt. Hier is Follow the Sound.

Dat was een droevig einde zo te horen. We gaan verder met een nummer van Jazz Fanfare. Na een opdracht van de Zomer Jazz Fietstour in Friesland, uitgevoerd door een fanfareorkest, smaakte die productie naar meer. Van Lier richtte de Jazz Fanfare op met 10 blazers en een ritmesectie. Zij bestaan nog steeds. Hier is Op een Dag.

We gaan verder met de nummer van Zach Lober. Samen met Sun Mi Hong, Suzanne Veneman en nog vele anderen spelen ze een nummer gebaseerd op Thelonious Monk. En het is opgedragen aan Lober's vader. Hier is Joe Type Tune.

We gaan verder met een nummer van het Simon Richter Quintet. Een album wat al enige tijd op de plank lag, maar niet van de grond kwam, heeft hij een nieuw leven ingeblazen. Hier is Passage of Chico.

We verder met het Robin Scherpen Collective. Doorgaan als een eenheid wens je veel formaties toe. Op dit album is het de bedoeling de grenzen los te laten en genres te overschrijden. Ze hebben allemaal afgesproken dat ze We Continue As One. Hier is Still.

We gaan verder met een nummer van Ed Verhoef. Geen familie van me, totaal niet, maar wel een goede muzikant. Op dit album heeft Verhoef het over zijn eigen vader, maar ook over zichzelf. Vandaar de titel Dear Fathers. Hier is While My Guitar Gently Weeps.

Blijft een mooi plaat. We gaan verder met een nummer van Jan Akkerman. Deze gitarist speelde veel samen met Thijs van Leer, waar we ook straks gelijk een nummer van draaien. Hij speelde ook in Brainbox, Solution en nog wat bands. Hij is een virtuoos op de gitaar en in 1973 uitgeroepen tot de beste gitarist ter wereld. Thijs van Leer kon er ook wat van op zijn fluit. Die gebruikte alles om mee te fluiten. Ik hoorde een verhaal dat hij in de kopjes stond te blazen en dat er ook allerlei tonen uitkwamen. Dus luister goed, hier is You Do Something To Me in Puccini's Café.

We zijn er weer aan het laatste nummer gekomen wat van dit uurtje. Dat gaat altijd zo voor zich snel. Ik wil Peter bedanken voor de goede leiding van de techniek. En ik ga op vakantie, dus het is mijn laatste keer hier. En ik hoop u na de vakantie weer te spreken. En tot ziens. We gaan verder met een nummer van waar ik heel erg fan van was vroeger. Brainbox. Ook met Jan Akkerman. En deze band bestond uit Jan Akkerman, Pierre van der Linden en Cas Lux. Ook basgitarist André Rijnen speelde mee. In 1973 waren ze mijn zin sinds hun tijd heel ver vooruit. Hier is Summertime.

0: met het nieuws van 12 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden meerdere doelen in Iran onder vuur genomen als reactie op de aanhoudende agressie van Iran. Gisteren voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter bij de straat van Hormuz. Volgens president Trump was Iran daarvoor verantwoordelijk. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek naar het bericht, maar volgens hen wilden de andere 3 wethouders dat niet. De 3 stapten vanavond ook op omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Het is ook vanavond weer onrustig in Belfast. Relschoppers zoeken net als gisteren de confrontatie met de politie. In het noorden van de Noord-Ierse stad is een waterkanon ingezet nadat agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren trok een golf van geweld op Belfast als reactie op een mesaanval door een migrant. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Nederland werkt samen met Denemarken, Malta en Zweden aan een plan daarvoor, maar experts hebben er weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken worden gemaakt met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. Het weer, hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en

dat ik straks zonder veel te klein en veel te kil ben en me niet kan vinden. Ik zal vandaag de storm bedwingen en dan laten razen tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: van 1 uur.
1: Manning Sampersen met het NOS-journaal. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studiejaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit, iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden meerdere doelen onder vuur genomen als reactie op de aanhoudende agressie van Iran. President Trump had al aangekondigd dat hij Iran hard zou aanpakken. Hij vindt dat de Iraanse leiders te lang doen over de onderhandelingen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter bij de straat van Hormuz. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek, maar volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet. Daarom stapten ze op. Afgelopen avond werd bekend dat de 3 overgebleven wethouders ook vertrekken, omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Paus Leo heeft de Jezus Christus toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het bouwwerk van ruim 170 meter met heilig water. De paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. De inzegening van de basiliek valt samen met de 100ste sterfdag van de architect Antoni Gaudí. Het weer. Hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Manik Zampersen met het NOS-journaal. Het Iraanse leger meldt dat de straat van Hormuz wordt gesloten als reactie op de nieuwste Amerikaanse aanvallen. Iran zegt dat er wordt geschoten op schepen die toch proberen door de zeestraat te varen. Het Amerikaanse leger begon een paar uur geleden met nieuwe aanvallen. President Trump had die al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. In meerdere steden in Iran zijn explosies gemeld. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studiejaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit. Iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Rijlschoppers zochten net als een dag eerder de confrontatie met de politie. Die zetten een waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De rellen waren wel minder hevig dan dinsdagavond, toen een protest tegen immigratie uitliep op racistisch geweld. Rellschoppers vielen woningen aan waarvan ze dachten dat er migranten woonden. Aanleiding voor het protest in Noord-Ierland was een brute mesaanval door een migrant uit Soedan. De laatste oefenwedstrijd van Portugal is gewonnen. Tegen Nigeria werd het 2-1. De Portugese doelpunten werden gemaakt door Neto en oud-Ajaxiet Conceição. Portugal speelt volgende week woensdag zijn eerste WK-wedstrijd tegen Congo. Het weer, hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.